0: In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verantwoord alcohol schenken. Welzijn Krimperwaard organiseert in samenwerking met B-Rijder op maandag 5 oktober, 's morgens van 10:30 tot 12:00, de training Verantwoord alcohol schenken. De training is gratis toegankelijk voor vrijwilligers en andere belangstellenden die alcohol schenken bij vrijwilligersorganisaties. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilverakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Kaart terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

0: regio-info.
1: Een polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12 september, de echte Open Monumentendag. Een thema voor deze 40ste editie is Veerkrachtig Erfgoed. En dan zondag, de laatste dag, dat is de tweede dag van de foto-expositie in de Hoge Vierschaar onder het voormalig stadhuis van Schoonhoven. U bent van harte welkom van 12:00 tot 16:00. Kijk voor alle informatie op indekrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilgrak in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Hey Jan, wakker worden?
9: Hè, wat?
8: Is je auto nu al klaar?
9: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
8: Oké.
9: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
3: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
2: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
4: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
2: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpen en Waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, een goedemorgen luisteraars in de Krimpen en Waard en daarbuiten. Ja, u hoort het. Ik zit alleen, om het zo te zeggen, Nico zit met zijn voet omhoog. Hij heeft wat problemen met zijn voet, maar goed, hij is in goede handen, dus we gaan ervan uit dat dat toch snel gaat herstellen. Ja, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk straks even het gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld voorlezen. We hebben wat nieuwe releases, hebben we. Ja, de top Oranje top 30 staan weer een paar verrassende dingen in. Even kijken, we hebben van de BMW uit Krimpenhuis, we hebben van de wethouder Wilco Slotboom, hebben we de column ontvangen. We kijken een beetje in het nieuwe boekje van de Tuiter. En kijken uiteraard natuurlijk wat er in de buurt hier te doen is. En ik heb hier het een en ander voor me liggen. Ja, dan hebben we toch wel wat te melden. Ja, het knispert lekker, hè, heet dat. En uiteraard kijken we even wat er op tv is bij RTV Krimpen en Waard. Tot en met 8 september. We gaan nog even een plaatje draaien van Creedence Clearwater Revival. Long I Can See the Light.

0: hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
1: Ja, en dat klopt helemaal. Hij is getiteld Ik mis haar. Ik mis haar, maar mijn lippen zwijgen. En de tong beweegt nooit over haar. Dit mag een plek in mij gaan krijgen. Al voelt het gemis soms loodzwaar. De oude herinneringen komen boven. Ik koester hen zo met heel mijn hart. De warmte erover zal nimmer doven. Het is een onderdeel van zoute smart. Ik mis haar en mijn pijn schrijf ik neer. Er komt over een lange periode een dag, dan zie ik deze lieve vrouw echt weer. Als ik bij haar man en haar op visite mag, dan komen de memoires uit mijn jeugd. Zullen we met z'n drieën lachen over toen? Dit bezorgt een ijzersterke zielenvreugd. Ik geef opa een hand en oma een zoen. Patrick, dank je wel. Bijpassend lied had hij uitgekozen van Bill Withers, Grandma's Hand.

Ja, inderdaad, een lekker toepasselijk nummer. Nogmaals, Patrick, dank. Even kijken, we gaan naar de Rolling Stones, Jimmy Shelter.

Ja, altijd weer lekker. De Rolling Stones, Gimme Shelter. Ja, hot nieuws. Ja, dat hebben we natuurlijk ook bij RTV Krimpen en de Waard. Ik kreeg net via Gert van den Berg een berichtje doorgestuurd. En dat is vanavond, dus 3 september, in Haastrecht. Een invulavond, Zuid-Holland staat erbij. De sprekers vertellen hoe destatieus de brief van Jan van Essen uitpakt. De sprekers zijn Jeroen van Manen, Jan Venema, Jan Bloemert en Sieter van Kimpema. De brief, die allemaal bekend is natuurlijk, ten laste van de boeren, laten we het zo zeggen. Die brief die moet van tafel geven aan. Voor alle agrariërs en iedereen die de sector een warm hart toedraagt. En meld je aan voor de groepsapp, geven ze ook nog aan natuurlijk, dat je dat op de hoogte kan blijven. En hoe laat? Om 8:00 vanavond, aanvang 8:30. En waar? Handelsonderneming Gerben Muizen BV, Hoenkoopse, Buurtweg 32 in Haastrecht. Alles en iedereen die de boeren een warm hart toedraagt en de brief van inhoud ook al kent, dat ze in verband met het Nederland stof, laten we het zo maar zeggen, maar wat er niet te bewijzen is, daar willen ze het inderdaad graag over hebben. Dus bent u er geïnteresseerd in? Vanavond naar de handelsonderneming Gerben Muizen, Hoenkoopse, Buurtweg 32 in Haastrecht. We gaan het over de boeren hebben. En dat is wel belangrijk. Ten slotte, eten komt niet uit de koelkast, om het zo te zeggen. Dus vandaar dit bericht. Nou, toepasselijk kan niet. Nou, dat heb jij gedaan. Gisteren zat

0: wat heb jij gedaan?
1: Ja, wat een geweldige zangeres is dat. Dat heb jij gedaan. Ja, ik vond het wel toepasselijk om achter het bericht wat ik net voorlas over de boeren protest, om dat daar te zetten. Goed. I can help. Ik ben niet zo.

Na haar succesvolle debuut Dan Weer de Zon, waarmee Lea de 3FM-rubriek debuut in 1 minuut won, is ze terug met Repeat of niet? De jonge zangeres kiest opnieuw voor een frisse Nederlandstalige pop met een catchy melody. Een herkenbare boodschap over relaties, keuzes maken en zelf de regie houden. Ja, Repeat of niet?

0: Ja, en dan moet je opletten dat hij afgelopen is natuurlijk. Maar goed. Eens even kijken, wat hebben we nu? Even kijken, waar had ik hem neergezet? Ja, daar.
1: Hey, hallo, ik ben Frans Duits en ik vind het geweldig dat de lokale radio met Goedemorgen Krimpenwaard veel aandacht besteedt aan Nederlandstalige muziek. En, dames en heren, veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Groetjes van Frans.

Ja, onze andere Frans Bauer. Dikke bondenrace in Lekkerkerk. Aanstaande zaterdag 5 september. Nou, eens even kijken. Registreren. Die gaat staat open om 1 uur. En dan kan je het parcours verkennen. Dat is ook vanaf 1 tot half 2. En dan is het een loopfietsenrace van 2 tot 4 jaar. Ja, ja, aan iedereen wordt gedacht. En om 2 uur van de steprace van 3 tot 5 jaar. En de dikke bandenrace, ja, ja, dan gaat hij beginnen. Kwart over 2 van 3 tot 4 jaar. En de dikke bandenrace van 5 tot 6 is om half 3. En om 3 uur familie, fun, run. 1 kilometer volle voor alle leeftijden. Nou, dat is inderdaad mooi. En kwart over 3 de steprace weer van 6 tot 8. En de dikke bandenrace om half 5 van 7 tot 8 jaar. En dan krijgen we natuurlijk de klapper. Die zou misschien de leuke bouwstels misschien wel hebben. Kwart voor 4 de dikke bandenrace van 9 tot 10 jaar en 11 tot 12 jaar. Een spektakel in Lekkerkerk. Ik zal eens even kijken, ik dacht dat het voor het op het Raadhuisplein was. Daar hebben ze een hele mooie schans gemaakt. En dan, ik geloof dat het ding 5 meter hoog is. Dus ik kan een aardige snelheid kan dat opleveren. Maar voor de kleine hebben we natuurlijk een kleinere schans. Dat is natuurlijk een logica. Maar goed, eens even kijken, wat heb ik nu staan? Ik heb meer en meer van Martijn van den Broek.

Ja, en we wilden de volgende alweer van start. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Ja, ik heb toch even een zomers nummer opgezocht van de Beatles, Here Comes the Sun.

Zo even een paar berichtjes uiteraard. Spreek uw wijkagenten in Bergambacht. Ambacht ter straat. Ik dacht Bergambacht, maar goed. Schoonover in de bibliotheek om 10 uur, dus die is dus bezig. Jasmijn Kloosterman en Jan Kees van de Lusgraaf zijn weer aanwezig in de bibliotheek in Schoonover. Er is ook een repaircafé in de Brederode Straat in Krimpanderlek, de zogenaamde Oude Praktijk. Dat is vanmiddag om 2 uur. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé in de Oude Praktijk. Kapotte producten kunnen worden aangeboden om te bekijken of de vrijwilligers deze wel kunnen repareren. Bij een succesvol reparatie wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd voor de onkosten. Nou, dat lijkt me wel leuk.

0: RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen en welkom in het tweede uur van Goedemorgen, Krimpene Waard. Ja, het is een beetje... Oké. Ja. Als je het knopje niet uitzet, dan gaat hij gewoon zelf van start. Dat zullen we maar niet toelaten, want wij bepalen tenslotte. Ja, wat wil ik zeggen? Het is een beetje triest buiten. Afgelopen week zijn er wat evenementen geweest en die hebben we toch al getroffen met het weer. Ik zat zelf gisteren op de kinderboerderij Klein Boveneind met kinderspelen. En het was droog, het was gezellig, het was lekker druk voor de kinderen. En ja, ik keek vanmorgen naar buiten. Regen. Nou goed, wat dat dan gaat, hebben we wel geboft natuurlijk. Closer to the heart, Russ.

Ja, Michel Depeche, Peu en Flirt. We gaan eens even naar de Oranje Top 30 kijken. En dan zien we er een die 15 plaatsen gestegen is. Dat is het Danjo Wagner. Bachata Bailando. Ja, ik denk dat we die dan toch maar even gaan draaien.

Ja, een lekker plaatje. Even kijken, ja. Ik heb toch nog wel even een beetje bepaalde ideeën na de zomer natuurlijk. En als je ook naar de top, Oranje Top 30 kijkt. De top is weinig veranderd. Justin de Wild, die heeft Cheerio, die staan nog steeds op 1. En Rutger van Barneveld nog steeds op 2. Zwoele zomernachten. Nou, ik denk dat we toch een beetje wat zonnestralen kunnen gebruiken.

0: Ja, zoele zomernachten. We gaan verder tot de orde van de dag.
1: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, en het is uiteraard gelukt. Goedemorgen, Connie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, ik had van tevoren al gevraagd hoe het met je was. Alles was goed, dus wat dat er gaat. Ja, als je een beetje naar buiten kijkt, denk je wel een beetje triest, maar...
2: Hè? Nou, het is nu momenteel hier droog. Net was het misrecht, maar nu is het droog. Dus
0: Nou, prima.
2: Laten we hopen dat het zo blijft, maar ik ben bang van niet.
0: Het gaat toch richting de herfst, zoals dat heet.
2: Zeker.
0: Nou, goed, u gaf wel aan dat het allemaal lekker gaat. Je hebt een nieuwe single. Je hebt mij belogen. Is dat een titel die je via opgenomen hebt? Misschien in je omgeving of zo?
2: Nee, dat heeft Ad van der Hurk gedaan voor mij.
0: Okay.
2: Die woont in Grobbendonk. Dat is zijn artiestennaam is Annie de Wit.
0: Ja.
2: En die heeft dat liedje voor mij gemaakt.
0: Wat een leuke plaats, Grobbendonk. Nooit van gehoord.
2: Ja.
0: Ja, nou oké, je hebt ons meer van die plaatsen dat je denkt van, oké.
2: In België.
0: Ja, dat vermoeden kreeg ik al. Eens even kijken, de optredens, dat staat weer een beetje op stapel, dat weer van kiet gaat, zeg ik dan altijd.
2: Ja, zeker weten. In oktober en november heb ik nogal aantal optredens. Dus het loopt al lekker door, zeg maar.
0: Kijk, dat is mooi te horen. Ik zag ook in de omschrijving van... die krijgen we dan ook toegestuurd wat er bij de plaat hoort natuurlijk. Er staat bij het... even kijken hoor. Opvallende gitaren en krachtige trompetten. Is dat een combinatie die je normaal niet gebruikt of nu wel?
2: Nou, weet je, bij die andere nummers daar zit een trekzak in.
0: Oké, ja. Veel voorkomend instrument.
2: Accordeon zal ik dan maar even netjes zeggen.
0: Ja.
2: Dus ik heb gezegd, nou wil ik een nummer zonder accordeon.
0: Oké.
2: En Ad weet wel wat ik wil. Dus dat is dit geworden dan, de trompetten en de gitaren. Ja.
0: Het is eigenlijk een klein gezegde en hij pikt het op en hij maakt het voor je.
2: Ik hoef hem maar te bellen en dan zeg ik, joh Ad, wil je nog een nieuw nummer schrijven voor me? Je weet wat ik wil.
0: Ja.
2: Tuurlijk, zegt hij. Dus dan zeg ik welke dingen dat ik eigenlijk wil. Nou, dan zet je dat zo op papier en dan is zo gedaan.
0: Ja. Uit welke regio kom je, Connie?
2: Ik kom normaal uit Brabant.
0: Ja, maar je normaal, dus daar zit je dus niet.
2: Nee, ik woon nu in Stavenisse, Zeeland is dat, gemeente Tolen.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Nou, dat is een van de gemeentes waar regelmatig aantal zon natuurlijk wel stijgt. Geeft men altijd aan, hè?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. En die videoclip die op YouTube staat, is in Stavenisse opgenomen.
0: Kijk, nou, dan moeten de mensen maar gauw even gaan kijken hoe dat bij elkaar eruit ziet.
2: Ja,
0: eens even kijken. Het resultaat is, en staat er hier, een herkenbare en energieke track met een vleugje nostalgie. Maar helemaal van u. Dus
2: ja,
0: je krijgt even terug en dan... weer naar de toekomst of zo.
2: Ja, kijk. Zo moet je het zien eigenlijk. Ja, klopt helemaal. Mooi geschreven ook, hè?
0: Ja, nou, ik heb hem geluisterd. Dus wat dat er gaat... hoe noemen we dat als dat zo mooi? Hij is door de ballotagecommissie heen gekomen. En we krijgen nog meer dan natuurlijk. Je bent niet de enige die we krijgen. Maar deze die sprong er een beetje uit. Ik denk, nou, die moeten we dan eens even gaan contacten. Nou, en dat is gelukt. Vraagje, heb je van je vrije tijd, wat je dus nu doet, je beroep kunnen maken of niet?
2: Nou, ik heb een beroep van gemaakt, ja.
0: Oh, oké.
2: Ja, want mijn man is met pensioen gegaan in 2023.
0: Ja.
2: En toen zei hij, joh, stop ook mijn werk. Ik zeg, ja, hallo, wat moet ik daar gaan doen?
0: Ja,
2: en hij zegt, nou, dan pak je zingen weer op. En ja, zo is het eigenlijk gekomen.

0: En ik heb in 2024 een eigen nummer geschreven over mijn ouders die kort na elkaar zijn overleden.
1: Oké, okay, ja.
0: En dat nummer heet Lieve Ouders.
1: Ja.
0: En ja, die jaar erop was De Laatste Dans.
1: Ja.
0: En dit jaar in januari was het duet met Gerrit Vos, Ga Je Mee. En nu dit nummer.
1: Nou, dus inderdaad flink aan de weg timmeren is dat al.
0: Ja. Ja.
1: Maar wel leuk, je kan natuurlijk, ik zeg het al, je kan ook achter de geraniums gaan zitten, maar dat schiet natuurlijk ook niet op.
0: Nee, zo'n type ben ik niet.
1: Nee, nou ja, fijn dat je dit gekozen hebt, want het was een heerlijk nummer. Hij staat klaar, we gaan hem zo luisteren. Ik zeg het altijd tegen alle artiesten die we aan de lijn krijgen van, als je de volgende keer in de buurt van de Krimpenerwaard bent, bij onze studio, RTV Krimpenerwaard. Wij zitten in Bergambacht. U bent uiteraard van harte welkom op de laatste donderdag van de week. Dus
0: ja.
1: Dan kunt u altijd een kopje koffie komen drinken en dan nemen we het programma door wat je zo'n beetje allemaal doet. Maar goed, u bent van harte welkom. Laat het even weten als je dat graag zou willen. Dan stuur ik dat uit even de gegevens door natuurlijk. We gaan naar je plaat luisteren. Je hebt mij belogen. Ik zou zeggen, van deze kant veel succes. En misschien tot ziens en tot horens, Connie.
0: Ja, dat zeker. Ik kom zeker langs als ik in de buurt ben. En ik wil jullie ook bedanken voor het promoten van mijn nummer. Want zonder jullie zijn wij nergens.
1: Nou, en daarom draaien we ook regelmatig de Nederlandse muziek. Ik zou zeggen,
0: dankjewel.
1: Van deze kant een prettig weekend en veel succes met je carrière.
0: Jullie ook, hè. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei.

0: Ja, een heerlijk nummer van Connie. Lekker op tempo.
1: Kijk, dan gaat hij lekker verder. Met Wesley.

0: laatste tijd voor de wekelijkse column, samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
1: De kracht van een praatje. Soms wordt mij gevraagd wat ik een mooi onderdeel vind van het werk als wethouder. Dan denken mensen vaak aan belangrijke besluiten. Begrijpelijk, want daar besteden we veel tijd aan. Maar eerlijk gezegd zit het mooiste vaak in iets veel kleiners. Tijdens een wandeling door Krimpen spreek ik tegenwoordig regelmatig inwoners. Bij de bakker, langs het voetbalveld of gewoon op de stoep. Dan gaat het niet altijd over beleid of politiek. Soms hoor ik een trots verhaal over een kleinkind, een herinnering aan vroeger of een compliment voor een mooie groenstrook in de wijk. Juist die gesprekken laten zien wat Krimpen zo bijzonder maakt. We wonen niet alleen naast elkaar, maar we kijken ook naar elkaar om. Dat zie je bij de grote hoeveelheid vrijwilligers, buurtinitiatieven en de vele mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Tuurlijk zijn er ook zorgen over verkeer, woningbouw of de leefbaarheid in de buurt. Die zijde neem ik graag mee. Want de gemeente besturen doe je niet vanaf een bureau alleen. Dat doe je samen met inwoners. Daarom blijf ik graag luisteren. Niet alleen tijdens officiële bijeenkomsten, maar juist ook bij dat spontane gesprek onderweg. Dus komt u mij tegen in Krimpen? Spreek me gerust aan. Grote kans dat ik er niet alleen iets van leer, maar dat we allebei met een glimlach verder lopen.

Neil Diamond, altijd lekker in op de radio. Een heerlijke stem heeft die man. Even kijken, ik heb ook nog een oude getrouwde Elvis Presley in de ghetto.

Ja, Elvis. In de ghetto. Prima en mooi nummer. Die heb van die platen, of singles, net hoe je het noemt wil, die qua inhoud ook in deze tijd gebruikt zou kunnen worden. Zo deze ook van Boudewijn de Groot. Welterusten, meneer de president.

Nou, ik vind inderdaad dat hij gewoon in deze tijd past. Dat de presidenten ze keert hier achter de oren krabben waar ze mee bezig zijn. Maar goed, en de burgers zijn gewoon de pineut, heet dat. Verkeerde muis. Ik heb hier twee muizen liggen voor me. Dan pak ik natuurlijk de verkeerde en dan doet hij het niet. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwen. Zij hoort bij mij.

André Hazes zei... Nee, André Hazes. Maak ik weer een foutje. Als je twee dingen tegelijk doet, dames en heren. Dus goed, dat is goed. We krijgen straks, als het goed is, Gerard van der Stelt met zijn weerbericht. En dat stellen we zeer op prijs. Als we naar buiten kijken, dan we een beetje willen weten van hoe het het komende tijd gaat worden. Eens even kijken hoor. Dan ben ik even de draad kwijt. Even zoeken. Die draad die moet je altijd maar weer vinden, heet dat. Even kijken hoor, dan heb je, die moet ik niet hebben. En deze wel. Nee, ook niet. Ik heb hier, ja, dit moet eigenlijk een beetje ordenen geloof ik, maar het zit allemaal een beetje door elkaar. Even kijken hoor, Meike Riva, die ben ik naar op zoek. Eens even kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Die hebben we gehad, meer hebben we gehad. We gaan gewoon stap voor stap van Stefan Jansen. Gaan we doen.

0: Ja, we gaan straks even overnieuw draaien. We gaan over tot de orde van dag en dat is André Hazes. Dat is deze.
1: Het is rond de klok van 11:15. Tijd voor André. Tijd voor André. Tijd voor André.

0: weerbericht met Gerald van der Stelt.
1: Gerald, een goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Gerrit. Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het in het druilerige Kemperwaard eigenlijk? Hè?
2: Ja, nou ja, goed, het hoort daar een beetje bij. We hebben te maken met het met de passage van een warmtefront. En een warmtefront die gaat over het algemeen gepaard met lichte regen. En dat komt omdat, ja, de naam zegt het al, er zit wat warmer lucht achter. En dat strijkt dan over, over de iets koelere lucht die er dan al nog is. En dat geeft dan vaak wat neerslag in de vorm van lichte regen, motregen. Nou, ik wil niet zeggen dat je er niet nat van wordt. Wat je wel gaat merken vanmiddag is dat de temperatuur langzaam maar zeker gaat stijgen. Die komt zo'n beetje uit op de 22 graden. Dat heeft te maken dus met die warmer sector. En daarbij komt vanuit het westen, heel mooi te zien op de satellietbeelden, dat de bewolking een beetje aan het breken is. En dan is er gelukkig ook, ook ruimte voor de zon. Die opklaringen worden steeds een beetje groter. Het wil niet zeggen dat het helemaal droog blijft, want de lucht is toch een beetje onstabiel. En dat betekent dat er altijd wel een klein regenbuitje kan ontstaan. Maar goed, dat zonnetje erbij, dat maakt het dan ook wel weer snel goed. Morgen een hele andere dag, want ja, die warme lucht, de naam zegt het al, warmtefront, dan komt er altijd een koufront achteraan. En dat gaat morgen redelijk actief over het land heen trekken. Dat gebeurt in de loop van de ochtend. Dan komt het vanuit het noordwesten aanzetten. Dat zie je ook echt als een lijn die eraan gaat komen. En daarachter zit behoorlijk koelere lucht. En dan zullen we waarschijnlijk echt zo'n mooie temperatuurval zien. Dat in eerste instantie rond de 20 graden. En dan zakt in één keer de temperatuur een graad of 3, 4. En daar zit behoorlijk wat neerslag bij. Of die hoge intensiteit ook in een krimpende water. Ja, heeft ook een beetje te maken met de hoeveelheid wind die er staat. Maar hou er rekening mee dat we morgenmiddag toch echt wel wat neerslag moeten verwachten. Dat is niet zo goed nieuws voor het Terkouwse feest, want dat begint morgenmiddag al. Uiteindelijk denk ik dat het redelijk snel toch wel voorbij trekt. Omdat we begin van de avond het dan droog wordt. Nou, dat zijn de avondactiviteiten. Die zijn dan ook alweer gewaarborgd. Want volgens mij is het in de avond ringrijden met op tractoren. Dan moet je toch wel wat droger weer hebben. Dus de kans daarop is redelijk, wordt steeds groter. Dat met name de avonduren wat droger weer oplevert. Ja, dan krijgen we een prachtig weekend. Want achter dat front komt een versterking hoge druk vanuit het zuidwesten. Dat betekent altijd dat het weer en rustiger gaat worden. Maar met name dat de bewolking naar beneden wordt geduwd. Die lost dan op. Dat merken we zaterdag direct, want dan gaat het zonnetje lekker schijnen. Temperatuur zo rond de 19 à 20 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor de zondag. Dan krijgen we denk ik een, ik zou niet zeggen bijna totaal zonnige dag, maar het zal erom hangen. Flink wat zon. Temperatuur bij dat alles zo'n 20, 21 graden. En dat komt omdat de wind naar het zuiden gaat. Nou, dat is zondag lekker merkbaar met, zoals gezegd, net boven de 20 graden. Maandag, dan merken we dat nog veel meer, want dan wordt er echt zwoelere lucht aangevoerd. 24, 25 graden. Het zou me niet verbazen als we dat gaan halen maandag. Maar ja, dan is wel weer de koek even op, want dat hoge drukgebiedje, dat stroomt door. En daarachter komt dan gelijk een depressie met veel koelere lucht. Daar zit ook weer neerslag bij. Ja, dat leidt dan eigenlijk een periode in tot en met het maar tegen het volgende weekeinde aan, dat we continu rekening moeten houden met wat regenbuitjes. Dat is eigenlijk dus van dinsdag tot en met vrijdag en zaterdag. Maar daarna op de lange termijn lijken we te maken gaan krijgen met een nieuwe blokkade. Dat betekent een groot hoge drukgebied dat waarschijnlijk ten westen van ons komt te liggen. Dat is niet zo gunstig voor de temperatuur, maar wel dat het droog blijft. De temperatuur, omdat dan de wind meer naar het noordwesten gaat, die gaat dan in de buurt komen van de 16, 17 graden. Maar goed, dan praten we al over half september en dat mag dan eigenlijk wel een beetje. En wat met name opvalt is dat we dan, zoals gezegd, hier geen neerslag hoeven te verwachten. Dat is allerminst zeker, want als zo'n hoge drukgebied iets doorstroomt meer naar het oosten, dan hebben we een hele andere luchtstroming. En dan komt de lucht vanuit het zuiden. Nou, dat hebben we de afgelopen maanden meegemaakt. Dat een wereld van verschil kan betekenen. Maar dat zullen we in de loop van volgende week eens gaan bekijken of dat hoe het uit gaat pakken, Gerrit.
1: Nou, inderdaad, een lekker weekend er dan. Hè? Als het allemaal goed blijft, als ze niet in de hoge regionen een beetje ineens een andere luchtstroom gaan doen. Hey, fijn dat je het weer gedetailleerd aan ons wilde vertellen. En ik stel dat altijd zeer op prijs, want het is gedetailleerd. Het is Ja, en het klopt meestal nog ook. Dus wat dat er gaat, een compliment van mijn kant aan jou. Dus.
2: Dankjewel. Dat is wel de bedoeling, Gerrit. Ja, dan,
1: ja nee, dat okay. Klopt. Maar dat blijft natuurlijk altijd... kijk, voor mij
2: het buitenste... blijft altijd... wij hebben te maken in Nederland nog altijd met een zeeklimaat. Dat is ja. Wisselvallig. En dat is dan, kijk, het weervoorspel in Spanje is een stuk makkelijker over het algemeen. Dus, ja. Maar ja, daar wonen we niet. Dus nee, we hebben te maken met dit. En dat maakt het ook wel interessanter. Dus.
1: Oké. Okay. Gerald, dank voor je weerbericht. En wie weet weer tot horens. En het ga je
2: tot
1: goed.
2: Tot de volgende keer.
1: Oké. Okay, hoi.

Ja, we doen het stap voor stap de nieuw. Ho. En dat is de nieuwe van Stefan Janssen, stap voor stap. Een lekkere up-tempo nummer. En gedraaid heet dat. En dat heb ik er nu voor meer. Waar staat hier? Roy Orbison, Only the Lonely.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het luisteren waard. Presentatie, Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, en welkom in het derde uur van Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ja, het is nog steeds een beetje somber. Het mis het niet meer hier ook. Dus wat dat er gaat, misschien... U heeft het weerbericht gehoord van Gerard van der Stelt. Er komt misschien een heerlijk weekend aan. Ik zou zeggen, als je daarvan kan genieten, doe dat. Misschien kunnen we de korte mouwtjes toch even nog naar buiten brengen. Zo kunnen we dat ook noemen. Even kijken, wat gaan we doen? Ik wil straks nog even van de Tuiters, Theater de Tuiter en Kippeldijssel, even over hebben over de film. Aanstaande maandag, maar goed, dat staat straks. Ik ga naar Procol Harum.

Ja, blijft een goed nummer van Procol Harum. A Wild Shade of Pale. Ik wilde even naar Theater De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Ik heb het nieuwe programmaboek hier voor me. En ik zat er door te bladeren en aanstaande maandag is er filmmatinee. En daar is toch wel een film die de aandacht verdient. En dat is getiteld Champagne en dat is om 2:30. Wanneer Maarten, dus Leo Alkema speelt dat, te horen krijgt dat zijn vader Hans Hupstapel ongeneeslijk ziek is, besluiten hem mee te nemen naar de Champagnestreek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Ebbenmee rijdt. Het einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Terwijl de gesprekken in de auto stroeven lopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hen achtervolgen, maar juist de kleine en onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. Het is een aanvang aanstaande maandag dus, 7 september om 2:30 en het ticket is €6,50. Echt een aanrader om te kijken. De drie J's, je zit in mijn hoofd.

0: Indien mogelijk met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse singles.
1: Ja, inderdaad. En dat is gelukt. Dion, je bent aan de lijn. Het ging net eventjes fout. Maar goed, dat, dat laten we maar aan de techniek dan te lasten leggen. Maar goed, in geval, ik heb je aan de lijn. Hoe is die aan die kant?
2: Ja, goed. Hartstikke goed. Met jou ook?
1: Ja, leuk hoor. Ja, het is de regen is hier opgehouden, dus dat is...
2: Gelukkig. En,
1: we hebben net onze weerman aan de lijn gehad, Gerald. En die schept ons een heel mooi weekend voor. Dus ik ben bang van dat we daar maar weer gezamenlijk van kunnen gaan genieten natuurlijk. Dus de mouwtjes maar weer opstropen dan. Hè?
2: Dat is goed nieuws.
1: jouw single, jij. Hoe kom je aan dat ding? Dus het is een frisse mix van Nederlandstalige pop en Latin invloeden. Nou, dat klinkt al aardig natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk al sinds ik mijn eigen muziek uitbreng, dat is eigenlijk al vanaf 2017, heb ik een soort sound voor mezelf bedacht.
1: Okay.
2: Ik ben zelf half Antilliaans en half Nederlands.
1: Ja.
2: Dus vanuit Curaçao is echt de salsa muziek en het hele Latin muziek is mij met de paplepel ingegoten. En vanuit Nederland ook de gezelligheid van de Amsterdamse kroegen en André Hazes en die gezelligheid. En die twee sounds heb ik eigenlijk samen willen mixen. En dat noem ik dan Nederlandstalige Latin pop.
1: Ja goed, staat hier omschreven als... jij het nummer voelt als een heerlijke nazomerplaat. Positief, energiek en lekker toegankelijk. Nou, dat vind ik ook.
2: Ja, dat is eigenlijk precies wat het moet zijn, ja.
1: Wat ik begrijp dan, je komt uit de regio Amsterdam?
2: Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik woon daar momenteel niet meer.
1: Oké.
2: Okay. Ik woon in Rokanje tegen Zeeland aan.
1: Oh, dat is niet zo gek ver vandaan van ons. Is dat? Wij zitten in de Krimperwaard in Bergambacht, de studio, dus...
2: Ja, klopt.
1: Nou, dan zeg ik het meteen, maar we zeggen tegen elke artiest die we aan de lijn hebben van... bent u in de buurt, kun je langskomen op donderdagmorgen tussen 9 en 12. Op de laatste donderdag van de week, zoals wij dat noemen. Je bent van harte welkom en dan kunnen we jouw repertoire eens een keer anders doornemen. Je zou best wel wat invloed hebben.
2: Dat
1: je, dan stuur ik straks even mijn gegevens en dan kunnen we eens even kijken of we een afspraakje kunnen maken. En jouw invloeden, waardoor je tot deze songs gekomen bent. Je kan je hart een beetje luchten, om het zo maar te zeggen. Hè? Tussen aanhalingstekens natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar dan trekken we wel wat tijd voor je uit. Dat is verder geen probleem.
2: En, dat lijkt me hartstikke leuk. Gaan we zeker.
1: Mij ook. En mijn collega Nico is er helaas niet bij. Maar die zit mee te luisteren en die zou zijn duimpje wel opsteken. Kijk, mooi. Doen.
2: Ja.
1: Even kijken, de optredens, hoe gaat dat?
2: De optredens gaan hartstikke goed. Ik treed in principe ieder weekend op.
1: Kijk, lekker.
2: En dat gaat van feesten, partijen, bruiloften, bedrijfsfeesten, dinnershows, brunches, eigenlijk van alles.
1: Het is echt gevarieerd dan qua optredens.
2: Ja, zeker. Ik doe ook qua repertoire natuurlijk ook Nederlandstalig en mijn eigen muziek. Maar er komt ook heel veel Latin voorbij. En urban, en 90s, house... Ik ga eigenlijk heel veel kanten op en ik doe verschillende soorten stijlen muziek. Dus als je me boekt en ik doe een half uur tape act, dan komt er eigenlijk van alles voorbij. En dat vinden superveel mensen leuk om tussen de line-up neer te zetten. Dus ik multi-inzetbaar.
1: Nou, dat is fijn, want je kan alle kanten op. Als je de sfeer proeft, zo bedoel ik dan altijd, dan kan je dat... zo oppakken van als je gaat die sfeer die kant op en een song erbij dit en een song erbij dat inderdaad leuk,
2: aanpassen.
1: Nou, fantastisch om te horen. We stellen het op prijs natuurlijk dat je aan de telefoon wilde komen natuurlijk.
2: Geen probleem.
1: Dat zonder meer.
2: Jullie bedankt voor jullie tijd.
1: Ja, dat doen we graag. We pikken er altijd. We krijgen er genoeg toegestuurd hoor. Maar we hebben een tussen aanhalingstekens een ballotagecommissie. Ja, dat ben ik toevallig.
2: Ja.
1: En dan dan spreken er een paar uit. En dat doen we dan.
2: Leuk, goed om te horen.
1: Want ik had er ook nog eentje van Lea. Nou, die heb ik in het eerste uur gedraaid. Repeat of niet, dat was op zichzelf ook een leuk nummer. Maar dit is, het swingt er lekker. Het heeft inderdaad, degene wat je zegt, hebt dat toch wel inzicht.
2: Ja.
1: Dus we gaan hem nu draaien en er staat een frisse toevoeging voor de radio, playlist en de dansvloer. Kijk, en daar gaat het om, hè?
2: Superleuk, dankjewel.
1: Dus ik noem het altijd de vierde muur waar je naar kijkt, hè?
2: Ja, zeker.
1: En dan moet je eigen in bewegen. Hey, ik ga je nummer draaien, jij. En ik wens je alle succes van onze kant en hopelijk tot ziens. En wie weet, hè?
2: Ja, nou, hartelijk bedankt, jongens. Bedankt voor jullie tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Oké. Okay. Een goed weekend. Hoi.
2: Yes, hetzelfde. Tot ziens.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Nou, ik moet er toch even over doen, want ik zag dat de mic-knop bij mij dicht stond. Dus dat heeft dan verder geen zin. Ik kwam een titel tegen, Huisje, Boompje, Beestje, van Mike Riva. En dat is zijn populariteit blijft groeien. En inmiddels weet hij met zijn publiek steeds meer luisteraars buiten zijn Brabantse thuisbasis te bereiken. Dus nogmaals, Huisje, Boompje, Beestje, van Mike Riva.

Huisje, boompje, beestje van Mike Riva. Ja, lekker up tempo. Eens even kijken, ik zit hier staan. Repair Café in Schoonhoven, dat is op zaterdag 5 september in de Volterstraat. Wijkcentrum het Huis van Noord, om 10 uur na de vakantie start het Repair Café weer. Bezoekers kunnen elke eerste zaterdag van de maand langskomen met hun spullen en apparaten om deze te laten nakijken door handige vrijwilligers. Nou, ingang Leegwaterstraat, en dat is aan de achterzijde. Even kijken, spreekuur hebben we ook nog. Vrijdag de 4e in Krimpan de Lek. Dat is dan spreekuur van de wijkagent op de Markt 201 in de bibliotheek om 1 uur. De eerste vrijdag van de maand houdt de wijkagent Christian van Loon samen met zijn buitengewoon opsporingsambtenaar, de BOA, van de gemeente spreekuur in de bibliotheek van Krimpan aan de Lek. Ze gaan graag met u in gesprek met en uiteraard met alle inwoners over veiligheid en leefbaarheid in hun straat of wijk. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen. En dit was misschien ook wel een leuke voorouderspreekuur. Ik denk, hé, dat is in dit geval in de Nachtegaalstraat in Krimpel-Nijssel, in de bibliotheek in de Tuiters. En dat is om 6 uur. Nieuwsgierig naar je familiegeschiedenis, maar geen idee waar te beginnen, of vastgelopen in het stamboekboom. Onderzoek. Tijdens de gratis voorouderspreekuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging staan ervaren genealogen klaar voor vragen en advies over onderzoeksmethoden en de bronnen uiteraard. Spreekuur is toegankelijk voor iedereen en absoluut te beginnen tot een ervaren onderzoeker. Dus zo ruim mogelijk. Ook niet-leden van de NGV zijn van harte welkom. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen. En dan hebben we hier nummertje 4. Dat is gewoon Jan. Doe het.

0: Ja, gewoon Jan, doe het. Leuk nummer. Even kijken, ik heb nog een mededeling voor u.
1: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
0: Zo, en dan word je ook nog eens even genoemd voor de techniek voor De Waard op de Kaart op de 12 september. Altijd leuk om naar te luisteren, informatie over politiek en wat er verder ter tafel komt. Vorige week zaterdag was het de braderie in Bergambacht en daar stond de muziekvereniging Excelsior en die kreeg een formulier toegestopt. Steun de toekomst van onze muzikant. En onze muzikant muziek van de 100 van Excelsior Bergambacht. Ja, dat is een club, daar kan je lid van worden. Het is een bruisende jeugdafdeling, hebben ze. Aanwas en enthousiaste jonge muzikanten brengt kosten met zich mee, vooral voor professionele docenten, instrumenten, uiteraard natuurlijk bladmuziek. Nou, bent u daar geïnteresseerd in, kunt u daar altijd even naartoe om te gaan kijken. De website natuurlijk. Muziekvereniging Excelsior Bergambacht, er staat nadere informatie. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, ik heb hier Zandloper zag ik staan op de Oranje Top 30. En die is binnengekomen op nummer 25. Je zegt, ja, vijf nummers boven de 30. Maar het is best een leuk nummer, komt die van Robert van Hemert.

Hallo, mijn naam is Jannes. Voor al mijn fans bij RTV Krimpenerwaard tussen Lekijssel en Vlist het nu volgende nummer.

Ja, Jannes Sinister. Inderdaad, een lekker up-tempo nummer van onze Jannes. Het vaste item natuurlijk bij ons op deze laatste donderdag van de week. Ook vorige week, zaterdag, was ik op de braderie in Bergambacht. Dat had ik al eerder aangegeven. En er stond ook niemand vogelvrij, in dit geval dus de boeren. En wat als reactie wilden ze daar toch wat kenbaar maken. Wat betekenen de maatregelen van het kabinet voor de burgers? Ze hebben een aantal punten, die ga ik toch even doornemen. Minder voedsel uit Nederland, dus het wordt geïmporteerd. Meer afhankelijk van import uit het buitenland. Kan kostenverhogend zijn. Minder voedselzekerheid, afhankelijk van de toelevering. Minder controlekwaliteit en productwijze. Hogere voedselprijzen. Minder werkgelegenheid op het platteland. En minder voorzieningen en leefbaarheid in de dorpen. Nou, zijn punten waar de boeren zich heel erg zorgen over maken. Want de boeren zorgen voor voedsel van eigen bodem, veilig, betaalbaar en van hoge kwaliteit. Daarnaast beheren zij een groot deel van de Nederlandse landschap en dragen zij bij aan de leefbaarheid van het platteland. Nou, het gaat om meer dan alleen de boeren. Dat is natuurlijk een logica. Vandaag wordt onze sector geraakt. Morgen kan het gaan om andere ondernemers, burgers en sectoren. Daarom komen wij op voor rechtszekerheid, eigendom van een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar handelt. Nou, daar wil ik me als privé graag bij aansluiten. En dan had ik de volgende plaats staan. De tijd stond even stil. Stef Eckhol.

Ja, de tijd stond even stil. En dit was Stef Echo. De week op tv bij RTV Krimpenerwaard. Van hij is al bezig natuurlijk tot en met 8 september. Tijdens de speelweek in Krimpen aan de Lek was er een avond op de brandweerterrein met diverse activiteiten voor de jeugd te zien. En in Bergambach de stichting Duofiets Krimpenerwaard opgericht. En we kregen een uitleg over de activiteiten waar de stichting zoal zich mee bezighoudt. Met als thema Diep onder water werd dit jaar voor de 41ste keer het Huttendorp in Lekkerkerk georganiseerd. Een leuke registratie. En bij het zwembad De Loete in Haastrecht stonden tijdens de speelweek diverse waterspelletjes op het programma. We vroegen de kinderen wat ze van de speelweek vonden en er zaten verrassende antwoorden bij. In Bergambacht is een waar Huttendorp verrezen. Gids Thijs laat zijn eigen hut zien. En geeft een rondleiding door het Huttendorp. Altijd leuk natuurlijk. Een kleine gids. We bezochten de familiebraderie in Bergambacht met ruim 100 kramen en wel een hele grote braderie. En het was gezellig, want ik ben er ook geweest. Niet dat dat uitmaakt natuurlijk, maar de uitzending is om 10 uur, 3 uur, 6 uur en om 9 uur 's avonds. En uiteraard is er natuurlijk ook de etenwijze muziek. Muziekclips uit de Alpenlanden. Het is om 2 uur en om 11 uur in de avond. Ook is er natuurlijk weer te zien de Crossroads muziekclips van countryartiesten. Uitzending telkens om 12 en om 5 uur in de middag. En natuurlijk tussendoor de Oranje Top 30. De leukste hitlijst van Nederland met de allerbeste liederen van eigen bodem. Uitzending van, even kijken, om 1 uur. En dinsdag 8 september, ja, vanaf 8 uur is er een live uitzending op tv van de commissievergadering vanuit het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. En dit even ter info. En heb ik een nummer van Toeval bestaat niet van Denise Driana.

Ja, inderdaad, toeval bestaat niet. Naar de klok kijkend, ja, daar zit de derde uur er ook al bijna weer op. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van de muziekkeuze die ik gemaakt heb en de informatie die ik naar u toegezonden heeft. Ik heb het met alle plezier gedaan en we gaan naar een goed weekend volgens Gerard van der Stelt, onze weerman. Dus we wachten dat even af. En van deze kant Nico, sterkte en tot ziens, luisteraars.

0: uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis. We were good.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
10: Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert wederom naar het wekelijkse programma. U heeft het allemaal gehoord, Jazz in de Polder. En het is altijd op donderdagmiddag van 1 tot 2 uur. Gepresenteerd en geproduceerd door Arie Kooi. Die doet ook de techniek. En mijn naam is Roelof Etten. Het is een live programma, dus u kunt altijd langskomen. En we hebben een nieuw item. En dat heet iets langere nummers. Gewoon laten mij muziek horen van zo'n 4 à 5 minuten. Maar deze muziekuitzending ietsje langer. Dus zeg maar 6 tot 7 minuten. Goed, en ik ga beginnen met de Poolse trompetist Tomasz Stanko. Was vooral in het begin van zijn loopbaan een liefhebber van free jazz. Overleed in 2018, werd 76 jaar oud. En toen vertelde hij dat het een protest was tegen het communisme. Nu wat anders. Omstreeks 2004 ontstond er een jong talenttrio uit Polen die beroemd ging worden. Ik zal ze even toch voorstellen. Marcin Waleski, piano. Slawomir Kurkiewicz, bas. En Michael Miszkiewicz, drums. Het Duitse label ECM koppelde deze drie jonge talenten met de veel oudere trompetist Thomas Stanko samen. En dit album kreeg de naam September Night. Het werd pas in 2024 uitgegeven door ECM. En dit label was het hoogste punt uit zijn catalogus, zei men. Nou, men was in de jazzwereld verrast, verbaasd en ongekend niveau. Ik las een recensie van het allermooiste muziek van de laatste 30 jaar. Nou ja, en dan word je nieuwsgierig. Hier één nummer van deze uitgave. Je hoort alleen de pianist en de trompetist improviseren op het nummer Song for Sarah.

0: ingetogen muziek. Ja, ja, ja.
1: En wat ik zo mooi vind, dat drie jonge mannen, zo'n free jazz trompetist, eigenlijk helemaal terug kan krijgen.
0: Ja,
1: ja, dat was schitterend.
0: Ja, heel apart, ja.
1: Ja, heel apart.
0: Ja, lange nummers. Roelof heeft het al aangekondigd. En dat geeft mij als technicus de gelegenheid om een hele rustige middag te hebben. Want als je dus een. Vroeger zonden we 2 uur uit. En dan waren het stukken 15 nummers. En dan was het schuiven en die knop bedienen en zus knop bedienen. En vanmiddag heb ik gelukkig een rustige middag wat dat betreft. Onze playlist die kent maar 6 nummers. En mogelijk dat we daar nog een kleine aanvulling op leggen. Maar dat merk ik vanzelf. Ja, net een Poolse. We gaan een Nederlands ensemble beluisteren. En dat is dus Dutch Jazz Ensemble. En Roelof is in de grote ogen te kijken. Want die kent die ensemble. Ja. Denk ik niet. Het bestaat, ik wil niet zeggen goedwillende amateurs. Maar mensen die dus een opleiding toch wel in de muziek gehad hebben. Alleen niet hebben gekozen voor muziek als broodwinning. Eentje uitgezonden, dat is Paul van Merveen op altsax. Kees Kamphuis, die speelt trompet, maar die heeft een cum laude opleiding bij het Haagse Conservatorium. Willem van Weijgaarden, die speelt bas. Oh ja. En die heeft ook een muzikale opleiding achter de rug. Evenals Barry Oldhoff, de drummer. Die heeft ook bij een conservatorium gestudeerd. En Barry Oldhoff is de uitbater van OAP Records, waar deze cd verschenen is. En dan doet nog mee Erik Prudhomme op gitaar. Ook zijn opleiding in de muziek gekregen. En dan Remco Hofman op piano. En die is tegelijkertijd bandleider. En ja, er kan van gezegd worden dat Remco Hofman zijn les gehad heeft. Onder andere bij Rob Agerbeek en Karel Bolé, niet de eerste beste. Maar Remco die kan nog steeds geen noten lezen. Dus. Maar goed. Ja. En ze hebben dus uitgebracht een cd met de Cole Porter Notes. En dat zijn allemaal composities van Cole Porter. Er komt onder andere ook voor op de cd Love for Sale. En All of You, allemaal mooie compositie van Cole Porter. Ik heb gekozen voor het nummer Dream Dancing. En dat wordt zoals gezegd uitgevoerd door het Dutch Jazz Ensemble.

0: Nou, Dream Dancing, dat komt er wel uit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Zijn het ook ouderen?
1: Ja, het is oude, maar, ja, ouderen. Ja, iets jonger dan wij. In, wel ouderen, ja.
0: Ja,
1: behalve die Paul van der Veen, dat is een beroepsmuzikus. Die schat ik op jaren 40, 50. Maar de rest is oud, ja, ja.
0: Leuk, hoor.
1: Ja.
0: Goed. Ja, dan ben ik aan de beurt. De oprichter en dirigent, componist, arrangeur van de Big Band Jazz Orchestra of Concertgebouw. Namelijk Henk Meutgeert, drukman, ging stoppen ofwel met pensioen. Na een tijdje kwam pianist Peter Bees bij hem langs om te helpen een orkest te formeren van jonge muzici. En hij wilde graag dirigeren en of hij wilde arrangeren. Nou, hij deed het. Peter had hem overgehaald. Het orkest kreeg de naam New Jazz Orchestra en bestond uit jonge, talentvolle muzici, zoals ik vertelde. Waaronder 5 saxofonisten, 6 trombonisten, inclusief 2 bastrombonisten, 6 trompetisten, kijk eens aan, en ze speelden ook bugel. 3 ritmen, waaronder natuurlijk pianist Peter Bates. In 2019 gaf dit orkest 2 concerten, namelijk in het Bimhuis en in het Concertgebouw beide in Amsterdam, met een gigantisch succes. Nou, dit debuut-cd kreeg de naam New Jazz Orchestra en werd in 2019 uitgegeven onder de naam Flying Dutchman. Nou, u heeft alle gegevens en nu muziek van dat orkest. En ik wil laten horen een ballet met als solist-altist Jasper van Damme, ook een jonge knul. Ook het laatste gedeelte is prachtig. Luister nu maar naar All the Things You Are.

0: New Jazz Orchestra. Ja. Zeker de moeite waard. En een verdiend applaus.
1: Ja,
0: mooi hoor. Ja, we hebben dus Roelof, jij ook gekozen voor dit programma, voor een big band. En ik heb ook gekozen voor een big band. En aardig is om te vertellen dat we de volgende week, 10 september... ook weer muziek uitzenden van big bands. En de big band die ik heb uitgekozen is het Orchestra Jazz de Matecinhos. Dat is een Portugees orkest, opgericht in 1997... in de Portugese stad Matecinhos. En die hebben voor de CD Boreal de samenwerking gezocht met Perico Sambayat. En dat is een Spaanse saxofonist. En ik heb hem ooit de muziek van hem laten horen toen hij door mij gekozen was als een jazzheld. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren.
1: Ja, zeker.
0: Goed. En gewoon het programma van vandaag is internationaal. Dus we hebben Nederland gehad, we hebben Polen gehad. En we zijn nu dus beland op het Iberisch Schiereiland met de samenwerking tussen dat orkest en de Spaanse saxofonist. En de cd die ik voor me heb liggen heet Boreal. En van die cd gaat u luisteren naar het nummer Snow Hope. Ja, ik denk dat ze misschien daar ook wel naar Snow Hope.
1: Ja.
0: Of in Spanje, Portugal.
1: In Portugal.
0: Hier komt het.
1: Dag. Dag. Dus.

0: Nou, zo'n complete verrompeling, hè?
1: Ja.
0: Nou, jij eet Portugal, hè?
1: Portugal, ik ben uit Portugal.
0: Ja, je denkt, ze doen alleen maar fado daar.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Dat is precies niet waar,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, nee.
0: Dat is eigenlijk wel goed dat we dat doen.
1: Als je de wereld overzwerft.
0: Nou ja, nee, ja. Dat je laat horen dat er in Portugal ook een goede big band is.
1: Ja.
0: Want een big band bestaat uit heel veel muzikanten. Dus je moet heel veel goede muzikanten hebben en een goede dirigent enzovoort.
1: Maar dit orkest heeft een uitgebreide discografie. Dus ze hebben veel muziek gemaakt. Wat ook.
0: Ik weet het, ik weet het. Ja, het was in 1958. En Miles Davis had met zijn quintet in 1956. Met zijn opnames Cooking, Working, Steaming en Relaxing. Werd Davis veel succes gehad. Daarna zijn overstap op het label Columbia. Denkt u maar aan Round Midnight en Miles Ahead. Hij loopt met de gedachte om dat beroemde quintet met onder andere John Coltrane uit te breiden naar een sextet. En toen hoorde hij alt-saxofonist Julian Cannibal Adderley. Hij was helemaal overrompeld en hij vroeg, wil je met mij meespelen? Graag. Maar ja, ik moet wel een plaat opnemen bij Blue Note. Zou jij dan mee willen spelen? En Miles Davis wilde dat graag. Dus hij werd sideman. Het werd een album met Hank Jones, piano, Sam Jones, bas, geen familie, hè? En Art Blakey, drums. En Miles zei tegen hem, Art, alleen zwingen, geen herrie. En dat gebeurde allemaal op 9 maart 1958. Het was een overrompeling via Love for Sale.

0: Ja.
1: Julian Cannonball Adderley. Met een leuke inbreng van Miles Davis.
0: Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Goed, ja, we Roelof en ik die eindigen een beetje in Amerika. Hoewel, er is nog ruimte voor een allerlaatste nummer na het nummer wat ik nu ga aankondigen. Roelof heeft gekozen voor Cannibal Adderley en ik heb voor de Amerikaan John Ellis gekomen. Een multi-readist wordt hier genoemd. En dat betekent een multi-readblazer, want in het nummer wat u gaat horen, of in de cd waar het van die nummer afkomstig is, speelt die tenor, sopraan, klarinet en basklarinet. En dat doet hij samen met Alan Ferber op trombone, met Perrine op sousafoon, Gary Versace op toetsen en Jason Marsalis, de jongere broer van Winton en Brentford, drums. En een aardige cd, die heet Fireball. Ik was een beetje verrast door het laatste nummer. Het laatste nummer, dat is een nummer From the Ashes. En John Ellis die speelt, naar mijn idee, heel mooi basklarinet. En dat is gewoon apart. En mooi instrument, basklarinet. John Ellis, het voorlaatste nummer van dit programma. John Ellis eerst.

0: Ja, ik vind het indrukwekkend.
1: Ja,
0: in het begin denk je, wat krijgen we nou? Maar zo
1: prachtig. Mooie instrumenten, joh.
0: Ja. Schitterend. Ja, en ze maken allemaal gebruik van die basklarinet.
1: Ja.
0: Moeilijk instrument lijkt me dat.
1: Ja, maar er zit dus een sousafoon in die geweldig speelt.
0: Ja,
1: het is mooi hoor, trombone.
0: Ja, klopt, heel mooi. Maar ik denk wel dat je dan veel moet repeteren.
1: Ja,
0: dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Voor je dat voor elkaar krijgt. Arie, wat gaan we volgende week doen?
1: Volgende week Big Bands, hè? Daar hebben we al over gehad.
0: Ja, nou, en dat,
1: daar gaan we ook de hele wereld over zwerven, denk ik.
0: Je hebt 5 nummers, maar ik heb weken, nee hoor. Dagen zitten zoeken, weggooien, opnieuw enzovoort. Van vroeger en van nu. Kortom, een heel leuk programma maken we ervan.
1: Ja, volgende week de 10e september. Ja. Dat gaat de tijd toch hard.
0: Ja. De R zit dan vet in de maand. Ja, we zijn zuinig geweest. We hebben nog 2 minuutjes over. En nog een klein stukje van dat sextet van Cannibal Adderley. En een klein stukje van Autumn Leaves. Maar graag tot volgende week. Hè. Elke donderdag van 1 tot 2 jazzmuziek op RTV Knippenwaard.
1: Dag voor maandag. Graag tot volgende week.
0: Dag.

0: De Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

Info. Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een

rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Rommelmarkt in Haastrecht.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de Hervormde Kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kerkenpad in de Krimpenerwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september zijn de hervormde kerken in twee plaatsen in de Krimpenerwaard, te weten Bergambacht en Haastrecht, weer geopend voor het publiek. Als u het leuk vindt om de kerk van binnen te bekijken, wees van harte welkom. Het kan vanaf 1 uur 's middags.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerste registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Info. Het Lekkerstek Food Festival. Dag luisteraars, Amazitia Lekkerkerk die presenteert zondag 6 september het Lekkerstek Food Festival. Wel van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zijn verschillende food- en drinkspots. Er is vinyl, een silent disco. Kortom, een groot feest voor jong en oud. Lees alle informatie op amazitialekkerkerk.nl.

RTV Krimpen Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Neuwaard.

0: regio-info.
1: Verantwoord alcohol schenken. Welzijn Krimperwaard organiseert in samenwerking met B-Rijder op maandag 5 oktober, 's morgens van 10:30 tot 12:00, de training Verantwoord alcohol schenken. De training is gratis toegankelijk voor vrijwilligers en andere belangstellenden die alcohol schenken bij vrijwilligersorganisaties. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug bij Gouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Donderdagavond, 6 uur, Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
5: Hey, hallo, bonjour, goedenavond. Nou, gezellig zeg, we zijn er weer. Welkom en leuk dat je luistert naar de 54ste editie alweer van Urban Vibes met Quinty. Welkom ook voor alle nieuwe luisteraars. En ja, het is vandaag donderdagavond 3 september en we zijn er weer gezellig bij tot 7 uur. Dus zet je volume even wat harder en ja, af en toe gewoon even opstaan, een beetje dansen en losschudden. Hè? Dat doet wonderen. Maar ook vanavond is het dus weer tijd voor wat lekkere Urban Vibes. En elke week neem ik je mee op tijdreis door verschillende genres muziek, namelijk urban, afro, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En bespreek ik onderwerpen zoals mindset, mental health en alleen positief nieuws. want er is al genoeg ellende in de wereld. En luister je elke week naar een andere zonnige hit van de week. En ja, ik ga weer proberen niet te lang te kletsen in het begin. Want ik merkte dat dat wel het geval is af en toe. Dus we gaan gewoon lekker eigenlijk verder naar Urban Vibes, yay or nay. En deze week hebben we een nummer van Busy van Beste Zangers. Ja, ik vond het echt een banger. Dus ik dacht, deze kunnen we niet draaien. En uiteraard gaan we ook het origineel draaien van Clouseau Anne. Maar die hoor je later hier bij Urban Vibes met Quinty. Ik hoop dat je ook zin hebt in vandaag. Ik zit echt even hoog in mijn energie, dus dat is wel even lekker. Straks kan je dus na de klok van 7 stemmen via @UrbanVibes met Quinty op Instagram. Wil jij dit nummer vaker horen tijdens Urban Vibes met Quinty? Jee, or nee? En ja, ga lekker stemmen. Vorige week is er ook lekker gestemd, dus ga je gang. Neem geen plaats voor de mond en stem echt wat jij van het nummer vindt. En ja, ik heb al genoeg geluld, dus we gaan gewoon lekker beginnen. Dit is Busy met Anne, Beste Zangers.

Anne. En straks als de zonnige hit van de week hoor je het origineel van Clouseau. En ja, ik zit er lekker in, moet ik zeggen. Dus we klappen hem gewoon lekker door. En ja, we zijn aangekomen bij het mindset en mental health onderdeel van deze week. En ook een hele belangrijke. En ik heb dus vandaag mezelf al even op de proef gesteld. Want als je vaste luisteraar bent van Urban Vibes met Quinty, dan heb ik het hier al een keer over gehad. En ja, de tijd is bijna daar. Denk je, wat lult ze nou? Nou, dat is dus de Leg je telefoon weg challenge. En die wordt georganiseerd van 21 tot en met 27 september van dit jaar. Nou, dat is nog een kleine, wat is het, 2,5 week of iets in die richting. En ja, ik dacht, ik ga mezelf dus even testen. Ik heb dus me aangemeld via Mind, hun website. Als je gewoon intypt telefoon challenge Mind, dan vind je het wel op Google. En daar kan je dus op de oranje knop drukken, doe mee. En dat heb ik dus gedaan. Krijg je dus een soort werkboekje in je e-mail. En ja, ik ga later nog een keer verder op inhaken als de tijd echt daar is. Maar het is dus als doel om maximaal een half uur per dag op je telefoon te zitten. Nou, ik vind dit echt top. Want iedereen is, ja, je hoeft maar om je heen te kijken in een shopping street of op het perron of weet ik veel. Nou ja, bijna iedereen zit zowat op zijn smartphone. En slechts enkele lukt het om nog even in rust te wachten, bijvoorbeeld. En ja, dan is het ook niet verrassend dat onderzoekers regelmatig alarm slaan. Dus wil jij jezelf uitdagen en wil je hier ook aan meedoen, kan je je gewoon aanmelden. Dus ik pak even mijn mobiel erbij. Ik heb mezelf dus vandaag al uitgedaagd om zo min mogelijk schermtijd te hebben. En ja, ik was wel weer heel verbaasd, want dat is best goed gelukt, al zeg ik het zelf. Ik pak het er even bij. Het is nu 7:10 en mijn schermtijd van vandaag is 1:50. Nou, ik ben even trots. Gisteren was het namelijk 7:20. En maandag zelfs 7,5 uur per dag dat ik schermtijd had. Dus nou, 1:50 valt echt mee. Wil je aanmelden? Doe dat zeker, want ik vind het echt een goed initiatief. Ik denk dat ik het wel lastig ga krijgen, maar vandaag ook. Ik heb één keertje even snel op Insta gekeken en ik had totaal geen FOMO. En dit is eigenlijk een oefening voor mezelf, want de challenge begint pas 21 september. Dus wil je dat niet missen, dan moet je natuurlijk gewoon lekker inschrijven. En als je denkt, what the fuck, wat is dit? Ik doe hier niet ermee. Mag ook. Is natuurlijk je eigen, hoe zeg je dat? Je eigen idee erover. Dus dit is de nieuwe van Brian MG. Hello.

met de Saakor. En deze afgelopen drie nummers waren allemaal nieuw. En nu maken we weer even een sprongetje in de tijd naar het jaar 2012. Toen was ik 13 jaar. En af en toe is deze ook gewoon zo lekker. Lange intro trouwens ben ik achtergekomen. 15 seconden, dus kan ik eigenlijk even lekker overheen lullen. Maar ik heb niks meer te zeggen.

Cash en Lam Royston met Catch a Fire. Nieuw nummer. En het volgende nummer wat ik ga draaien. Is Senna. Zo, ik moest even denken wat ik ging zeggen. En ik heb haar nog nooit gedraaid hier tijdens Eurovice met Quinty. Dus ben je fan van Senna, zet hem dan even wat harder. En ja, ik wil toch nog even bij je zeggen. Het origineel uit 1988 is van Arie Pashier. En hij heeft hem uitgegeven in 1994 en toen werd het een succesvolle versie en dit is die van Senna. Klaar.

Vogel, Senna. En het is 6:55. Wij gaan naar het weer. Ja, morgen is dus een herfstachtige start. Morgen 4 september. Periode opent met een actieve storing. Klinkt altijd heel hoe zeg je dat? Heel negatief. Maar goed, vrijdagochtend verloopt ronduit onstuimig met een stevige wind. Zware windstoten tot 80 km per uur en periode met matige regen. Dus die paraplu kan je wel uit de bak vissen en is niet is onmisbaar. Het kwik blijft ongeveer rond 21 graden. En het weekend knapt dan weer op. 5 en 6 september, zaterdag, stroomt er een koelere lucht binnen, waardoor het met 19 graden wat fris aanvoelt. Wel klaart het snel op en laat de zon zich geregeld zien. Zondag belooft een mooiere weekenddag te worden. De wind draait namelijk en de temperatuur klimt iets omhoog naar een comfortabele 23 graden met volop ruimte voor de zon. Dus dat is ideaal. En maandag is een warmtepiek. Nou, dit heb ik ook nog helemaal niet doorgehad. En dinsdag dan weer een dinsdagse dip. Want maandag voert een tijdelijke zuidwestelijke stroming aan warme lucht toe, waardoor het kwik lokaal naar zo'n verrassend 26 à 27 graden schiet. Nou, het voelt wat broeierig aangezien er redelijk wat bewolking aanwezig is. Maar het is wel de nazomer alsnog. Dinsdag is het nazomerse direct wat minder. Want dan is het voorbij. Draait de wind en trekken nieuwe buien over het land. En de temperatuur doet met 19 graden een flinke stap terug. Nou, dit was het weer. Alweer. Badoemtsch. Ik had natuurlijk net eigenlijk al verklapt wie er te horen was tijdens de zonnige hit van de week. En dat is namelijk Clouseau 1989. Want in de zonnige hit van de week draai ik elke week een nummer dat ik zelf graag in het zonnetje wil zetten. Een nummer dat heel leuk is. Of een nummer van vroeger of met een bijzondere betekenis. En ja, het origineel van Clouseau konden we natuurlijk niet draaien. Busy hebben we net gehoord tijdens Urban Vibes, jee of nee. Je kan stemmen in de poll @UrbanVibes met Quinty op Instagram. En dit is de originele Anne Clouseau 1989.

maanden, Cluzo. En straks hebben we nog de positieve en inspirerende, hoe zeg je dat? Indrukwekkende, want af en toe zijn het ook wel hele gekke weetjes. Nieuwsitems, dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral kijken. Ook gaan we iets behandelen wat verkocht is voor 6 miljoen euro. Nou, jullie mogen even bedenken wat dat zou kunnen zijn. Ik geef een kleine tip, het is in de trant van eten. Dus...

Tonto, Tiffany en Fuse. En ja, hierna, dus straks komt een nummer. En dat is echt wel het favoriete nummer van mij op dit moment. Ik weet niet of jullie ook zo'n nummer hebben dat je zegt van... nou, dit is even een banger van dit moment. Ja, dit nummer is van het begin dit jaar mei, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. En ja, dit is echt even lekker. Dus zet hem even wat harder. Sander Kwarten.

Go Down van Gilio is de volgende. En ik wilde nog even zeggen, ik heb toch even opgezocht waar Tijuana ligt. En dat ligt in Spanje. Het is een stad in Spanje. Ik dacht, ga toch even kijken waar het ligt. En ja, Architects, Dailisa en Gino. Hey, heb ik hem er dubbel in staan? Wacht even. Even scrollen hoor. Nee, ik heb hem er niet dubbel in staan. Dit was even een zoekplaatje in mijn hoofd. Maar wel een nieuw nummer, dus let's go.

0: Lisa, Archie Trex en Gino met Go Down. En ja, we vliegen weer door de tijd en ook door het draaiboek heen. We hebben nog 18 minuutjes, dus gauw door met de leuke items. En ik zei net dat jullie alvast mochten raden of bedenken wat er dan 6 miljoen heeft gekost. Maar het is zelfs 8 miljoen. Ja, dat is een ham. Ja, echt zo bizar. Er staat een foto bij met een soort sjerp erom en bloemen en weet ik wat allemaal. Maar ja, de vraag is dan, hoeveel zou jij betalen voor een ham? Nou, een vrouw en meneer, of vrouw en man uit Amerika, hè, kan ook niet anders, hadden er samen maar liefst 8,6 miljoen voor over. De ham werd geveld op een jaarlijks evenement in de staat Kentucky. En het geld gaat naar het goede doel. Nou, dat is dan wel weer mooi. En ja, er wordt iets gespot in de Engelse kust. Er zijn namelijk steeds meer octopussen die daar gespot worden. Want vissers voor de Engelse kust komen steeds vaker octopussen tegen. En dit komt waarschijnlijk doordat het zeewater steeds warmer wordt. En dat vinden octopussen fijn. Nou, veel Britse vissers zijn er ook blij mee, want ze kunnen veel geld verdienen met de dieren. Nou, dat vind ik dan weer zielig. Maar goed, de vissers verkopen de octopussen aan landen als Spanje, Marokko en Portugal. Want daar eten mensen vaak octopus. In Engeland eten de meeste mensen liever een andere soort vis. En ja, niet alleen de vissers vinden het leuk dat de octopus het zo goed doet. Dat komt doordat de octopussen dan weer veel krabben en kreeften eten. Ja, volg je het nog? En die diersoorten worden de laatste tijd steeds minder gevangen. Nou, volgens een Britse bioloog trekken de octopussen ook weer naar andere dieren aan, zoals haaien en zeehonden. Want zij hebben dan weer octopussen op het menu. En dat is de biologische cirkel weer rond, dacht ik zo. En ja, ook iets heel moois. Wie kent hem niet? Kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Die heeft afgelopen dinsdag een belangrijke prijs gekregen. En ja, daar gaan we gewoon eventjes naar luisteren. Want dit is wel een soort van ontroerend zo. Ontroerend.
1: Fantastisch, zo goed dat ze zingen. Nou ja, zeg, wat krijg je nu?
2: Wij hebben een verrassing voor je.
1: 150.000 exemplaren achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens. Van Honkeman waren. Ik ben hier helemaal stil van.
0: Nou, schattig toch? Ja. En achterop hoorde je kinderen stampen en dansen. Want die waren dus. Ja, hij was in een. Dansschool of in een school. Nou, hij heeft dus de prijs gekregen. Hij is 50 jaar al een van de bekendste kinderboekenschrijvers van ons land. En hij schreef onder andere het welbekende boek Achterste Groepers Huilen Niet. Een enorm populair boek. En daar werd dus ook een bioscoopfilm voor gemaakt. En voor dat boek krijgt hij nu een prijs. Want het is namelijk 150.000 keer verkocht. En ja, vroeger was Jacques Vriens zelf leraar en directeur op een basisschool. Volgens mij is dit echte boek ook, is dit boek ook gebaseerd op een kind uit zijn oude klas. Iedereen weet wel waar het Achtste Groepers Huilen Niet over gaat. Over Akkie die kanker krijgt. En ja, dat boek is gewoon heel ontroerend. En de film ook. Ja, ik heb de film nooit kunnen kijken, want ik ben best wel emotioneel. Dus ik dacht, hè. Maar wel prachtig dat hij natuurlijk die prijs heeft gekregen nu. En ja, dat waren de nieuwe, of de positieve nieuwsitems alweer. En straks duiken we nog even de kalender in. De regiokalender. Met een leuk feestje die op de planning staat. Voor aankomende zaterdag 5 september. Dus let's go!

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Heel veel geluk samen. En ja, ik kom nog even terug op het stukje wat ik wilde zeggen over City Beach. Aankomende zaterdag 5 september van 8 tot 2 is City Beach weer... vindt weer plaats. En Russo treedt daar dus op. Onder andere La June, Butterfly Effects en Dr. Trueless. Of Rootless. Ook is er een confetti, Reversbunker en We All Love 80s, 90s en Zero's Stage. Dus er zijn nog wat laatste kaarten. Wil je dat niet missen, dan moet je een kaartje kopen.

Orezi en Shiba met Sweet Sensation. En we naderen de laatste 9, of ja, wat is het, 8 minuutjes. En ja, dit is nog even een nummertje van vorig jaar. John Frezen en Joan.

Heerlijk, even die kizomba, kompa, vibes. En ja, we zijn alweer aangekomen bij het verkeerde bedje. Nee, ik wilde zeggen, we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending van Urban Vibes met Quinty. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ja, André zit hier al te popelen om lekker zijn show te starten. De speciale aanbieding. En daarna sluit Dennis de muzikale avond weer af. Van 8 tot 10 met kortom Korevaar. En ja, ooit was ik een soort newbie bij Dennis. Dus ja, ik ben hem eeuwig dankbaar. Dat hij mij het vak heeft geleerd. En soms moet ik nog steeds dingen leren hoor. Want ja, een jaartje is natuurlijk niks. Maar goed, hè. Alle beginnen zijn er één, hoe zeg je dat? Nou, wij sluiten dus af met een nummer van Destiny's Child. Destiny's Child, dus ja, moet jij nog wat rekeningen betalen, dan is dit een reminder. Ik zeg tot volgende week.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey Jan, wakker worden?
8: Hè? Wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké. Okay.
8: Kijk op smitsauto.nl.
9: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Ah, dacht het wel. Ik zeg natuurlijk een bijzonder goedenavond.
11: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: de kop is er weer af voor op deze donderdagavond. Natuurlijk samen met Orchestral Maneuvers in the Dark. En we zeggen nogmaals...
1: Goedenavond. Het ritme van het groene hart.
0: Ah, daar gaat hij ook in het ritme van het groene hart vanavond tot en met 8 uur. Vanavond een speciale aanbieding met hits, tips en de mooiste gouden ouwe.
1: Het is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: En ik zei direct natuurlijk op deze mooie 3e september... de 3e van de 9e maand in 2026 in week nummer 36. Dat betekent dat we aanbeland zijn op dag 246 van het jaar... volgens die Gregoriaanse kalendertelling. Dat betekent ook nog 119 streepjes tot het eind van het jaar te zetten op die kalender, hè. En ja, de vakantie over, de scholen begonnen allemaal... met mensen ook weer aan het werk, bouwvak, alles weer begonnen. Speelweken, huttendorpen, alles is weer een beetje achter de rug natuurlijk. En weet hij trouwens wel, Bol staat in het nieuws, namelijk op deze 3 september ook allemaal. Overrassend natuurlijk de gebeurtenissen met de schietpartij en het criminele circuit wat daar rondvaart. Grote massale politieactie, veelal gestand ook daar. En dat gebeurt allemaal natuurlijk, het weer wat ons een beetje bezighoudt, een beetje een kleine terugval, alhoewel het niet koud is, maar wel regen in Nederland. En wat gaat het doen? We horen het verderop in het programma nog veel meer over. Verder de activiteiten eraan zitten te komen. Het komt allemaal langs met ook de vergane glorie. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis op deze 3 september? 3 september trouwens, de dag van de revalidatiezorg. Artsen en verpleegkundigen krijgen vaak terecht veel aandacht. Maar als hun werk erop zit, begint het genezingsproces van de patiënt pas echt goed namelijk. Revalideren van een ziekte of ongeluk kan lang duren. En de groep helpers die hen dan oppakt zijn essentieel voor de patiënt allemaal. Dus wat dat gaat, de dag van de revalidatiezorg vandaag de dag. De nazorg na het medische gebeuren natuurlijk met de artsen. Wat opmerkelijke berichten vandaag allemaal natuurlijk. De inwoners van Overasselt die nog steeds in angst leven allemaal. Wat daar gebeurd is natuurlijk. En nog veel meer gebeurt alleen dat één huis natuurlijk. Jan G, daar gaat het allemaal om. En dat gaat om het criminele drugscircuit. Dat houdt ons bezig. Ook de benzineprijzen die blijven stijgen. En ik hoorde van de week, het kan richting 3 euro. U bent gewaarschuwd. Maar ook nieuwe muziek op je radio. En deze is lekker. Nieuwe Robin Schulz samen met Watermat. En Take It Slow.

0: Garage aan de weinig trek van krijgen van de Pina Colada. Oftewel een nieuwe Nederlandse plaat van Robert van Hemert en de Zandloopster.
1: Waar kom jij vandaan?
0: Nou, waar kom je vandaan? Ja, de danser uit Tuchman. Ja, misschien wel. Je weet het maar niet wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Hey, de laatste week trouwens van de afsluiting van Algenburg. Oftewel een stukje verkeersinformatie.
2: Attentie, attentie. De Algerabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
0: Ah, het kan allemaal natuurlijk een beetje oproepen, de vertraging natuurlijk. Tot nu toe allemaal, nou, tot en met 7 september, dan is die weer open aanstaande maandag. En de voorbereidingen worden gemaakt om af te sluiten allemaal. En On My Radio, daar zijn we natuurlijk met een goud van oud plaatje. Donna Summer!

0: dat is mooi. Dus waar je naar luistert natuurlijk onder Radio Donna Summer en RTV Krimpenerwaard bij u natuurlijk. rtvkrimpenerwaard.nl voor veel meer informatie. Oh ja, en zo doen we hem ook hier in die speciale aanbieding. André Jong is bij je tot 8 uur. Oh, radio, daar ging die over natuurlijk. Donna Summer, good old Donna, daar hadden we hem op je radio natuurlijk. Hey, waarschijnlijk heeft u allemaal wel eens gevlogen of bent u net terug van een vliegreis, van een vakantie allemaal. Het kan allemaal, maar in ieder geval, dan heb je misschien ook wel eens turbulentie meegemaakt. Nou, dan denk je dat het allemaal in de luchtlagen zit, maar niks is minder waar, want het kan ook door alcohol bij het personeel zijn. Want namelijk tijdens een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 personeelsleden positief getest op alcohol. Ging om 3 cabineleden, die bleken boven de wettelijke limiet te zitten. En ook bij een piloot werd alcohol gemeten. Maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens, meldt de politie daar op Schiphol allemaal. Je denkt, wat gaat dat vliegtuig heen en weer? Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze beschonken achter het stuur zitten. Het kan natuurlijk achter de knuppel. In totaal werden er liefst 707 alcoholcontroles uitgevoerd onder het cabine- en cockpitpersoneel daar op Schiphol. En 2 stewards en 1 stewardess bliezen boven de wettelijke limiet. En de hoogste meting kwam uit op 0,58 promil. En ook bij een piloot van de collega zei werd alcohol vastgesteld met deze waarde. Lag namelijk onder de wettelijke limiet. Ja, dan weet je het maar. En als we het toch over alcohol hebben. Ja, als je vliegt allemaal. Maar dat niet, want een bus van 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum is namelijk een dag eerder teruggekeerd van de schoolreis. Ja, ze waren er allemaal in Praag op schoolreis allemaal. Ze kwamen eerder terug omdat bijna de helft van de 150 leerlingen alcohol bleken te hebben gedronken, terwijl dat tijdens de reis niet was toegestaan. Het trof leerlingen uit 5 VWO die zouden van zondagochtend tot en met donderdagavond op schoolreis naar Praag gaan. En toch zaten ze donderdagochtend alweer in de bus op weg naar huis. En voorafgaand aan het schoolreisje waren namelijk duidelijke afspraken gemaakt. Zo was het gebruik van alcohol niet toegestaan. En toch hebben meerdere leerlingen alcohol gedronken, bevestigde een woordvoerder van de school na berichtgeving. En de schoolleraar wist bovendien dat overtreding van deze afspraak zou betekenen dat ze naar huis moesten. Dus de daad bij het woord en eerder naar huis allemaal voor de scholieren daar allemaal natuurlijk in het hele gebeuren van de schoolreis van de 5 VWO daar van het Stadslyceum, het Groningse Werkman Stadslyceum, naar Praag. Eerder naar huis, eigen schuld, dikke bult.
1: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Een nieuwe Direct op je radio, een nieuw plaat uitgebracht mag er zijn natuurlijk al. Maar My Friend heet die plaat van Direct in première hier op RTV Krimpenerwaard.

0: My Friend, nieuw hit van Direct, uitgebracht natuurlijk kort geleden allemaal natuurlijk. En waar hoor je hem? Natuurlijk hier op RTV Krimpen de Waard. Nieuwe muziek en oude muziek, het komt allemaal langs toevallig.
1: Op zaterdag 26 september, bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Dolly Parton, de zangeres, actrice en natuurlijk zakenvrouw allemaal. Vorige week overleden in een kleine kring begraven allemaal. Ze eerbetoon nog eens een keertje, 9 to 5. Een van haar hits hier op je radio. Dit ook bij RTV Krimpenerwaard. En wat gaan we doen? Een stukje vergaande glorie op deze 3 september in week nummer 36. En dat betekent dat in 1906 de vereniging Natuurmonument haar eerste aankoop doet. Namelijk het Naardermeer in Nederland. En verder in 1992 dreigt er in Madagaskar een hongersnood. Zeker 830.000 mensen lopen acuut gevaar, waarschuwt namelijk het World Food Program. En in 1995, dus vandaag de dag op deze 3 september, wordt eBay opgericht. In 1966 was de eerste uitzending van de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. Bijzonder populair in Nederland toen de tijd. In 1975 op deze 3e van de 9e, 3 september, namelijk de eerste uitzending van Hilversum 3 in stereo. Namelijk met de ingebruikname van de stereo DJ-meubel daar bij Hilversum 3 toen de tijd. En in 2005 de eerste uitzending van ouderomroep Max. 2007 dan de eerste uitzending van Flikken Maastricht. Nog steeds populair en actueel op tv. Ondanks de schermutselingen die er allemaal plaatsvonden, hè? Ja. En verder kunnen we zeggen dat in 1982 nabij San Bernardino in Californië de eerste editie van het driedaags US Festival van start gaat. Het is met 400.000 bezoekers het drugsbezochte festival sinds Woodstocks in 1969. En Madonna, ja, die geeft in 2006 haar eerste van 2 omstreden concerten in de Amsterdam Arena in het kader van haar Confessions Tour. En tijdens het nummer Live to Tell hangt ze aan een kruis terwijl ze een doornenkroon draagt. Heel veel stof doen.

Waar je toen de tijd natuurlijk deze act van Madonna tijdens haar Confessions Tour. Verder kunnen we zeggen dat op 3 september in 2009 op Forest Lawn Memorial Park in Glendale de popstar Michael Jackson 70 dagen na zijn dood wordt begraven. En verder in 1783 de Vrede van Parijs wordt getekend. Dit betekent namelijk een einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Ja, ze moesten ervoor naar Frankrijk om de vrede in Parijs te tekenen. En Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verklaren de oorlog aan nazi Duitsland vandaag de dag in 1939. En in de Tweede Wereldoorlog, vandaag de dag in 1943, is de invasie van Italië door geallieerde troepen. En ook in 1944 in de Tweede Wereldoorlog bevrijden de geallieerde troepen Brussel inmiddels.

de 3J's hebben een nieuwe plaat gemaakt. Moet je maar eens luisteren. Je zit in mijn hoofd, zo met deze plaat. En die blijft ook een beetje hangen in je hoofd. Ah, lekker een beetje gezellig, die klank hier op je radio natuurlijk. Rond 7:30 hier op je klok en zometeen nog meer vergaande glorie.

0: muziek over een vakantieliefde natuurlijk. Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart. De 3J's, nieuwe plaat. En wij draaien hier op je radio natuurlijk, ja. Zo gaat hier tot en met 8 uur in die speciale aanbieding.
1: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
0: Ik hoor het al, de belastingen gaan omlaag natuurlijk met zo'n circulair gemeentehuis. En je kan een cirkeltje rond het gemeentehuis maken op 19 september aanstaande. We gaan dit dan een beetje country op je radio. Wat is er lekker, de plaat van Alan Langley en Choose in Texas. Een beetje populair deze plaat op dit moment. En daar kan je ook bij voegen. Stella Lefty natuurlijk bij Boston, wie weet.

bijzonder populair op dit moment, die plaat van Alan Langley. En Choosing Texas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Dat had ons vervangen kunnen zijn, dan zeg ik het zelf natuurlijk allemaal wel. Alan Langley natuurlijk bijzonder populair op dit moment met deze muziek. In dat rijtje, ik zei het al eerder, kunnen we natuurlijk ook Stella Lefty scharen met Boston. Ook een beetje die country klanken in die plaat. En wat gaan we doen? Het laatste stukje van de vergaande glorie van de 1971 wordt Qatar onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. En Eddy Merckx wordt in Heerlen wereldkampioen wielrennen vandaag de dag in 1967. Gaan we naar het voetballen, want het Nederlands voetbalelftal wint in Nijmegen in 1975 op deze 3 september met 4-1 van Finland. Ze doet dat in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 1976. Onder meer door 3 doelpunten van Willy van der Kuilen winnen ze deze wedstrijd met 4-1 van Finland. En 1976 ligt ons allemaal natuurlijk nog wel bij, denk ik al. Maar toen was het ook de wedstrijd tegen Argentinië die verloren daar allemaal. Verder, Max Verstappen wint zijn 10e Formule 1-race op een rij. En dat doet hij in 2023. Hij wint de Grand Prix van Italië en verbetert zo het record van Sebastian Vettel uit 2013. Nou, op Zandvoort was hij niet zo succesvol. Na 1 ronde lag hij al in de vangrail. Want hij had nog geen eens 1 ronde in ieder geval. Maar in ieder geval, het was niet minder voor de sfeer daar. Verder kunnen we zeggen dat in hetzelfde jaar 2023 de Nederlandse volleybalsters in Brussel winnen bij het EK volleybal een bronzen medaille. Ze doen dat door de Italiaanse dames met 3-0 te verslaan. En 3-setter dus. En het Turkse team wint goud door het Servische team in de finale te verslaan in 5 sets. En als laatste wetenschappelijk bericht voordat we naar de nummer 1 uit het verleden gaan. Want Super Nintendo Entertainment Systems wordt op de markt gebracht. En dat gebeurde op 3 september 1991. Hey, gaan we naar de nummer 1 uit het verleden. De dagpijl heeft zijn werk gedaan. Kwam een jaartje terug in de tijd, oftewel in 2025 uit. Toen stond hij op de nummer 1 positie. Calvin Harris en Blessings van 23 augustus tot en met 13 september. Dus ook op deze 3 september. 3 weken lang op de hoogste treden van de hitlover. Deze plaat van Calvin Harris en Clement Douglas. Oftewel de Blessings. Nou, daar komen ze.

0: Ah, de nummer 1 uit het verleden, dus 2025, kijkt op dit jaar toch allemaal natuurlijk. En 3 weken lang op de nummer 1 positie. Calvin Harris en Blessings, daar ging die allemaal over.
1: 24 uur per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: En dat willen we ook nu weten natuurlijk, RTV Krimpenerwaard. Voor de nieuwsganging uit de regio natuurlijk ook op tv. Kijk naar de uitzendingen natuurlijk. Een uitzending gemist allemaal op www.rtvkrimpenerwaard.nl. Daar vindt u wel informatie. Komt u via de website van RTV Midden-Holland, wat het samenwerkingsverband wordt. Nou, dat zijn we nog niet, Lost in Music, want tot 8 uur zijn we er nog. En daarna gewoon natuurlijk kortom Korenvaar met Dennis. Oftewel muziek op je donderdagavond op deze 3 september. Maar nu Sister Sledge op je radio en Lost in Music.

0: Nou, wat kan muziek toch lekker zijn op je radio natuurlijk. Met de Sister Sledge terug in de tijd inmiddels weer natuurlijk. En weer Last in Music. Een lekker goud van oud klassiek hier op je radio natuurlijk. En we gaan kijken naar het weer. Je hoort het al aan de tune natuurlijk van Meiko. Ja. Er is namelijk veel bewolking aanwezig in de Kribbenwaard en er valt af en toe een spat regen en de temperatuur loopt op naar een graad of 22 met een zuidwestelijke matige wind allemaal. Vannacht rint rond de 20 graden en we hadden het net al met elkaar erover met Dennis ook hier in de studio. Het is een beetje benauwd, een beetje klef, een beetje klam, een beetje bleh buiten. Ja, daar heb ik alles mee gezegd denk ik dan wel hier vanaf deze kant. Of niet? Ja, opletten.
1: Ja,
0: dat was even een test of je opletten.
1: Ja, nee, ja, ik ben haarscherp.
0: Ja, nou, je moest wel even pakken. Maar je was wel snel.
1: Ja, hier, bovenop.
0: Ja, nee, de mensen kunnen die zien natuurlijk eigenlijk zelf een webcam op moeten staan. Maar hing aan de andere kant van de desk. We hebben een hele desk met computers en alles en allemaal. Hengels met microfoons.
1: Ja,
0: je zou het goed doen bij het vissen.
1: Ja, ja, en dan de
0: net. Nee, je had hem wel. Hey, wat gaan we zo meteen doen in Kort op Korenvaar, Dennis Korenvaar allemaal?
1: Nou, het is natuurlijk de eerste donderdag van de maand. Dus weer een nieuwe Kort op Plaats van de Maand.
0: Ja, en welke is dat?
1: Huh?
0: Welke is dat?
1: Ja, nee, straks om 9:15 ben je de eerste.
0: Ja, nee, dat kan wel zo zijn, maar ik wil het wel graag weten.
1: Ja, nou, dan ga ik je straks om 9:15 ga ik je
0: dat vertellen. Helemaal
1: en we gaan natuurlijk even terugblikken op wat is nou allemaal de afgelopen week gebeurd. Heel even frustratie uiten over de verkeersregelaars die her en der in de regio te vinden zijn.
0: Ik weet waar het over gaat. Ja, ik weet
1: waar
0: het over
1: gaat. Daar gaan we het straks even over hebben. Ja.
0: Alleen de mensen kunnen er niks aan doen, dat moeten we wel zeggen. Ze worden er ook maar neergezet. Dus de verkeersregelaars op zich kunnen er niets aan doen. Het leidt erachter.
1: Ja, het is slecht bedacht.
0: Maar het zijn wel frustraties. Ik zie je rood
1: worden. Dat en natuurlijk afgerust met de lekkerste muziek tot de klok van 10.
0: Nou, zeker de moeite waard om te gaan luisteren. Zo. Heel veel succes straks.
1: Ja,
0: en, we gaan luisteren natuurlijk. En wij gaan het hebben over het weer. Wat kunnen we gaan verwachten allemaal richting natuurlijk het weekend allemaal wat eraan zit te komen. Nou wel, blijft het wat buiig allemaal. Morgenochtend overwegend bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Vooral in het noorden kan er veel regen gevallen. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En morgenmiddag veel bewolking en ook nog steeds regen. En morgenavond komen er weer enkele opklaringen voor. En als we gaan kijken naar de vooruitzichten richting weekend. De voetballerij gaat weer van start en zat te doen in de regen natuurlijk allemaal in de weekend. De droge en zonnige periode op zondag en maandag in het Zuidoosten mogelijk zomers. Warm, lekker. Toenemende kans op regen, vooral dinsdag en woensdag en geleidelijk minder warm. Dat zijn de voorspellingen allemaal met code geel morgen vrijdag. Namelijk zeer zware windstoten wat ze opgeven allemaal. Dus waarschijnlijk moet er iemand niezen, krijg je windstoten. 21 graden wel, zaterdag een graad of 20 en zondag 22 graden. Maandag stijgt hij naar de 25 graden, oftewel een zomerse dag nog. Een beetje nazomer in september allemaal, met weer kans op buien. En daarna gaat de temperatuur dalen naar een graad of 15 à 14 overdag. Bent u weer helemaal op de hoogte en dan zeg ik boem. Oftewel de nieuwe Samuel Welton met Russo samen. En hij heet gewoon boem.

maximaal hoor je hem natuurlijk deze platen stellen. Lefty en Bas, dan ging het over natuurlijk een beetje het rijtje ook van Ellen Langley, die we ook wat gaan in het programma. Hey, u bent gewaarschuwd, ben je afhankelijk van het OV? Nou, dan kun je ernaar fluiten, want aanstaande woensdag de hele dag geen NS-treinen door de landelijke OV-stakingen. Schiphol blijft echter wel bereikbaar en woensdag 9 september, dan gaat het over rijden in het hele land geen NS-treinen. Het komt door de landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. En alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, heeft namelijk de NS bekendgemaakt. Ja, het maakt niet uit of ze nou niet rijden voor de staking of dat ze vertraging hebben. Het is allemaal wat bij de NS natuurlijk allemaal. Want er ligt nog wel eens een spoor uit door onderhoud of andere perikelen allemaal natuurlijk het hele gebeuren. De airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt woensdag wel 4 keer per uur. En bij eerdere spoorstakingen gebeurde dat namelijk ook al. De verwachting is dat de NS op 10 september de dag na de staking de reguliere dienstregeling weer kan rijden. Maar reizigers worden wel geadviseerd om alle reisinformatie goed in de gaten te houden. Ja, prachtig allemaal. Hier is nu de dupe van al dat soort acties, denk ik dan weer op mijn beurt. Maar goed dat ik niet in de politiek zit of wat dan ook, want ik zou het ook niet beter doen, denk ik. Maar in ieder geval wel, u bent gewaarschuwd voor de algemene staking van NS natuurlijk. En die gaat gebeuren aanstaande woensdag 9 september allemaal hier in Nederland allemaal. En ja, het heeft allemaal te maken met acties natuurlijk, met het kabinet wat niet zoveel ervan terechtbrengt. Ook met de Prinsjesdag die eraan zit te komen natuurlijk, de derde dinsdag in september. Plan al uitgelekt. En er wordt ook weer over gebekvecht, want dat is het enige wat ze een beetje kunnen daar in het kabinet op dit moment allemaal, zonder daar verder een oordeel over te vellen. Maar ja, dat heb ik eigenlijk al gedaan, dus zodat het gaat, is het allemaal goed. En er komen ook diverse activiteiten aan in de regio natuurlijk. De openingen van de culturele seizoenen gaan allemaal beginnen op 12 september natuurlijk. De Beatles coverband in het kwartier, maar ook de proeverij en de kaasrollerij daar in Haastrecht op Concordiaplein bij Concordia. Dus genoeg te doen in de weekenden die gaan volgen hier in Nederland. En de laatste gaat erin hier vanaf deze kant natuurlijk. Cheryl en Mario, oftewel Still Into You. En zo maken we er een eind aan het programma natuurlijk. Wat dat betreft natuurlijk tot 8 uur. Zometeen kortom gehoorvaart na 8 uur. Veel plezier en blijf luisteren.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in hun huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Kortom, Korevaar.
9: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 3 september 2026. Het is 8 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kortom, Korrevaar, jaargang 7, nummertje 334. Vanavond in deze Kortom Korrevaar natuurlijk weer om 8:15 een plaat van Nederlandse bodem. We maken een nieuwe Kortom plaat van de maand bekend. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 hoor je om 8:15 de aandachtsplaat. Stuur ik je naar het concert van je favoriete artiest. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Danskwartier. Ja, je hoort het goed. Een klein wijzigingetje in dit programma. Het programma wat we begonnen met New Order en Blue Monday. Uit 1988. Het is inderdaad een kleine wijziging in het programma. Want ik heb altijd het idee dat zo in september begint het nieuwe radioseizoen. En daar hou ik me dan ook een beetje aan. Of in de eerste week van september in ieder geval. Dan vond ik het ook wel weer tijd voor veranderingen. Dan is toch echt wel de zomer voorbij. Is toch iedereen ook wel weer echt aan het werk. En dan is het gewoon wel weer tijd voor andere dingen. Leuke dingen, nieuwe dingen. En wellicht, daar zit ik ook al heel lang over na te denken. Maar daar ga ik je verder niet meer lastig vallen. Maar misschien, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Misschien dat de plaat van Nederlandse bodem met dit programma verdwijnt. Maar dat is nog maar even. Dat is nog een gedachtegang die in mijn hoofd rondgaat. Maar ja, dat is voor een latere zorg. En dat zou dan vanaf januari pas zijn, hoor. Dus we kunnen misschien nog even wennen aan het idee. En anders dan ga ik je in januari gewoon heel blij maken door het niet te doen. Ja, dan houden we gewoon zoals het is. Goed, dit gebeurde er afgelopen week in de regio. Hassan B., de 27-jarige man die ervan wordt verdacht een Iraanse politiemedewerker te hebben neergeschoten in Schoonhoven, beweert dat hij de man niet wilde doden. Dat zei zijn advocaat Gerald Roethoff woensdag in de rechtbank. Ook stelt B. dat hij niet wist dat het slachtoffer van Iraanse afkomst was en bij de politie werkte. De Iranier werd afgelopen maart neergeschoten op Pascalplein in Schoonhoven. De 36-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en moest in het ziekenhuis vechten voor zijn leven. Volgens een buurman werd hij opgewacht toen hij naar zijn werk bij het politiedienstcentrum ging. De man had zich eerder uitgesproken tegen het Iraanse regime. Maakte minister David van Wil kort na de schietpartij bekend. Hassan B. werd een week later aangehouden in Duitsland. Hij heeft geen vaste wonen verblijfplaats. B. werd pas in juni overgebracht naar Nederland. Hij kwam daar met een doel om het slachtoffer dood te schieten, zo zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag. B. zou in de dagen ervoor voor de aanslag voorverkenning hebben uitgevoerd in de buurt. Ja, dat is dan op zich natuurlijk ook wel niet heel best. Maar volgens Roethoff, de advocaat, bevond B. zich in een moeilijke omstandigheden en was hij geestelijk in de war. Oké, ook zou hij pas op een laat moment gehoord hebben dat zijn opdracht was om daar iemand neer te schieten. Wat wil je nou dan? Nou, na de schietpartij vluchtte hij in een gestolen Toyota Yaris en gooide daarbij zijn wapen weg. Dat werd later teruggevonden. Het DNA op het wapen leverde een match op met B's DNA in een databank in Duitsland. Nou, de vluchtauto werd later teruggevonden in Apkoude. Daar nam B een Uber naar Amsterdam. Even later deed hij dit weer naar een andere plek in de hoofdstad. Hij had daar een afspraak in een massagesalon. Na deze massage is B door een man uit Leidschendam teruggereden naar Duitsland. Het is ongekend. In november is er opnieuw een inleidende zitting. Naar verwachting kan de zaak in februari inhoudelijk behandeld worden. Ja, dat is natuurlijk wel laat. Dan ben je bijna een jaar verder. En wat weet je dan nog? Dan weet je nog niks, inderdaad. De wisselstrook op de Algebrug gaat in het weekend van 11, 12 en 13 september dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De kans op verkeershinder is volgens Rijkswaterstaat groot. Ook al vinden de werkzaamheden in het weekend plaats. De afsluiting gaat in op vrijdag 11 september om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. In deze periode rijdt al het verkeer inclusief hulpdiensten over de hoofdrijbaan. Dat is goed nieuws, want die is dan weer open. Dat is natuurlijk fijn. En dan zijn we ook af van al die verkeersregelaars die al weken, in mijn ogen, onnodig langs de weg staan. De N207. Heel de N207 staan de verkeersregelaars. Het is ongekend. Wat doen die gasten daar? Kijk, die gasten die kunnen daar niks aan doen verder. Die moeten daar staan. Die worden daarvoor betaald. Maar degene die bedacht heeft dat ze daar moeten gaan staan, dat is natuurlijk vrij kansloos. Die staan daar echt voor niks. Geloof mij nou maar, die staan daar echt voor niks. Die staan daar af en toe een fietser voor te laten.
Terwijl dat die nieuwe rotonde werkt. En dat, het slaat werkelijk waar echt helemaal nergens op. Dus ik denk dat, nou ja, ik zou me daar mijn frustratie over uit. Het is tijdgebrek ook weer. We gaan niet om 15:15 de plaat van Nederlandse Bodem draaien, kan ik je vertellen. Wat ik wilde zeggen was dat die verkeersregelaars die kijken op hun telefoon. Die staan tegen een paal aan te leunen. En die komen de dag wel door. Hebben ze mazzel dat het mooi weer is geweest de afgelopen paar weken. Want man, wat een ellende was dat. Het is nu ineens, deze week is het even druk. Dus op zich zijn we de werkzaamheden van de Algebrug goed doorgekomen. Maar het is krankzinnig wat die verkeersregelaars daar hebben staan doen. Dat is namelijk niks. En dan, als klap op de vuurpijl, gaat ook nog de Haastrechtse brug even dicht. Van maandagavond 7 september tot en met zaterdagochtend 19 september. Het gaat om doordeweekse avonden en nachten. Dus dat is de scheelt dat je er overdag dan gewoon door kan. Want anders dan zitten we wel weer helemaal weer in de ellende. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus let daar even op. Vanaf maandagavond gaat de Algebrug dicht. In de avonden en nachten. Of nee, de Haastrechtse brug moet ik zeggen. De avonden en nachten. En dat duurt dan tot en met zaterdagochtend 19 september. Het is wat het is. Het is tijd voor muziek, want dan kunnen we even afkoelen. Green Day en Stray Heart. En straks de plaat van Nederlandse Bodem. Hoor. Hij komt er echt aan.

Veel te laat, 7:15 geweest. En het is tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Zoals gezegd van Samuel Welten en Russo deze week. Boom! Goed idee. Nou, ik wilde je niet laten schrikken. Dat is gewoon de titel van de plaat van Nederlandse Bodem van deze week. Zoals gezegd, Samuel Welten en Russo.

0: Montel Jordan, and this is how we do it. En daarvoor de plaat van Nederlandse bodem van Russo en Samuel Welten. Boom!
1: Het blijft toch grappig. Het blijft toch leuk.
0: Het is...

werd doodgeschoten, juridisch niet mogelijk is. Dat zei de burgemeester Minsens tijdens een persmoment in het gemeentehuis van Heumen, waar overal slot onder valt. Minsens zei dat hij zich goed kan voorstellen dat mensen een structurele oplossing willen, maar dat valt wettelijk niet te regelen. Eerder vandaag maakte de burgemeester namelijk bekend dat de woning per direct voor een jaar wordt gesloten. Ook mag een van de bewoners 2 weken lang niet op het grondgebied van de gemeente komen. Minsens vindt een jaar forse termijn, maar had uiteraard meer willen doen. Ik had dit probleem allang willen oplossen, zo zegt hij nog. Ja, het is ongekend. Het is ook al de 4e keer dat de woonboerderij aan de Ewijkseweg wordt gesloten. De eerdere keren konden het geweld van deze week niet voorkomen. De burgemeester noemt het een onbevredigende situatie. Ja, dat is denk ik zacht uitgedrukt. Het is inderdaad een onbevredigende situatie. Maar ik kan me ook wel zo voorstellen dat hij natuurlijk doet wat hij kan. En als dat dan uiteindelijk toch niet genoeg blijkt, ja. Ja, huizen, winkels, noem het allemaal maar op. Het wordt overal gesloten natuurlijk door vanwege een incident. Het is wel een pittige samenloop van omstandigheden allemaal te noemen. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar ja, wat ik zeg, ja, dat is ook een beetje wat die burgemeester natuurlijk bedoelt. Wat kun je verder nog doen dan dit? Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dat is een goede vraag. Ik heb daar ook het antwoord zo 1, 2, 3 niet op. Dus kan ik je dat niet geven. Nog even iets anders dan. Ik zei natuurlijk aan het begin van dit programma dat dit programma er iets anders uit ziet vanaf deze week. We gaan niet meer de muzikale wetenswaardigheden met je doornemen. Nee, ik dacht misschien is het gewoon leuk om die artiesten waar ik het dan over heb. Want er was de laatste paar weken weinig te melden. Hè, dus toen dacht ik, nou doe het dan maar. Dan doen we het maar niet meer. De concertagenda. Zo hebben we het genoemd. Dan gaan we gewoon even in vogelvlucht. In grote lijnen langs wat optredens. Geplande optredens van artiesten. Het komend weekend dan in ieder geval. Vanavond staat bijvoorbeeld Roxy Dekker in de Ziggo Dome. En dat is volgens mij niet de enige avond. Dus daar ga ik je straks ook alles nog over vertellen. Dat komt allemaal wel goed. Dus dat allemaal straks in het tweede uur, zo rond de klok van 9:30 ongeveer. Dus iets eerder, 9:45 misschien. Of 9:15 moet ik zeggen. Nee, 9:15 draaien we eerst nog de aandachtsblad. Nou ja, goed. Er gebeurt nog genoeg in ieder geval. Ja, dat is dan ook wel weer zo. 8:40. Het is tijd voor nieuwe muziek. Ja. Hij is bekend van zijn eerdere platen, zoals Head and Heart, maar ook Bad bijvoorbeeld. Nu is het tijd dus voor een nieuwe plaat. Samen met Hannah Boleyn brengt hij Don't Go Breaking My Heart uit. En die hoor je nu in Kortom Korrevaar hier op RTV Krimpen de Waard. En dat is een leuk plaatje hoor.

Snelle en Jade Lauren met Ze kent mij. En daarvoor de nieuwe Joel Corey. Don't go breaking my heart. En dan is het 9:04. En dan gaan we eens even kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Want daar is het dan wel weer tijd voor. Ja, dan zien wij dat er vanavond nog kans is op een klein spatje regen. De temperatuur zakt niet verder dan 20 graden. Dan morgen is het een grijze dag tussen de 21 en de 22 graden. Met kans op eigenlijk de hele dag wel regen. Dus dat is jammer. Zaterdag belooft dan weer een mooiere dag te worden. In de ochtend vrij veel zon. Zaterdagmiddag neemt de bewolking dan een beetje toe. Maar komt de temperatuur toch nog uit op 20 graden. In de avond is het onbewolkt eigenlijk. Dus dat is lekker. Wel frisjes. Zo'n 15 graden. Zondag dan stijgt de temperatuur weer iets tussen de 16 en 23 graden. En is het strak blauw daar aan de hemel. Dus dan gaan we lekker veel de zon zien. Misschien dat je nog even naar buiten kunt. Maandag een beetje hetzelfde weerbeeld. En dan een paar graadjes warmer. In de avond is er dan wel meer bewolking. Dinsdag neemt de kans op een bui weer toe. In de ochtend al bij zo'n 17 graden. En later in de middag ook bij 20 graden. In woensdag dan wordt het tussen de 16 en 18 graden. Is het wisselend bewolkt met kans op een spatje regen. En laat de zon zich af en toe dus zien. En dan gaan we toch wel weer een regenachtige periode ook verder in. Maar dat is dan weer voor volgende week. Voor nu hebben we andere leuke plaatjes. In ieder geval eerst in de vorm van Harry Styles. En Music for a Sushi Restaurant. Dat is volgens mij echt het verhaal ook, hè? Dat hij zoiets had van, oh, ik zit hier lekker in een restaurant en ik hoor een muziekje. Oh, dit is eigenlijk wel typisch muziek voor een sushi restaurant. Dat is volgens mij de oorsprong van dit nummer. Dat is toch weer een leuk verhaaltje. Ja. Kan je morgen op de Vrijmibo weer vertellen bijvoorbeeld. Oh, dat heb ik gisteren op de radio gehoord. Leuk feitje, joh. Ga ik nu vertellen. Hierna nog Narcotic Trust and I Like It. En Little Mix. En No.

Bijna kwart voor negen. Dan is het de eerste donderdag van de maand en dus tijd voor het volgende. Het origineel stamt al uit 2014. Maar, zoals hij wel vaker doet, heeft hij deze plaat weer in een nieuw jasje gestoken. En dat is misschien maar goed ook, want dat maakt dat het origineel van Watermat nu door de ogen van Robin Schulz de kortomplaat van de maand is. Dit is Take It Slow.

Colin Jules samen met Watermat en Take It Slow, de korrelplaat van de maand september. Ja, lekker plaatje is dat ook. Hè? Het origineel, je droomt meteen weer helemaal weg met je ogen dicht en je bent ergens anders. Het is fantastisch. Maar deze 2026 remake is natuurlijk wel weer om over naar huis te schrijven. Ja, dit is top. Dit is top. Goed, nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Je hoort hem de hele maand september, dus dat is lekker. En dat is maar liefst 4 keer. Dus nog, nou, je kan er nog 3 weken van genieten. Het is fantastisch. Goed, huishoudelijke mededelingen dan. Gezien de hitlijst, want daar zijn weer dingen gebeurd. Zij staat vanavond in de Ziggo Dome. En dat is niet de enige show. Ze staat er volgens mij het hele weekend, of een paar keer in ieder geval. Dus dat doet ze goed. Ik zei het net al even, het gaat om Roxy Dekker. Zij is deze week de hoogste nieuw binnenkomer. Komt namelijk nieuw binnen op nummer 33 met Van haar nieuwe album. Dit is Bare Minimum.

Roxy Dekker, Bare Minimum, de hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Je hoorde het plaatje, die kwam nieuw binnen op nummer 31, moet ik zeggen, van haar album Superstar. Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Hey, de nummer 1 van Nederland is na 10 weken nog steeds Shakira en Burna Boy met Die Die. Goed, dan gaan we door. Ik wilde dan nog heel even de tijd nemen voor het volgende. Ja, ik vind dit fantastisch. Het nieuwe seizoen van De Beste Zangers is weer begonnen. Je zal het vast hebben gezien. Doen we een aantal artiesten aan mee. Waaronder Busy. En die heeft het nummer van Clouseau in een nieuw jasje gestoken. Nou moet ik wel even in de gauwigheid even... Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij... Ja, van Clouseau inderdaad. En het is fantastisch. Ja. Ik wil het gewoon even draaien. En ik hoop dat je er net zo hard om kan lachen als ik. Anne.

Ja, dit is toch top? Ja, ik vind het wel leuk hoor. Busy. En Anne, ja, het is van... Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Nou ja, dat is toch fantastisch. Ja, ik vind het wel grappig. Ik vind het wel grappig. Ja, nou goed, hebben we daar ook alles weer mee gezegd, denk ik. Goed, nou, dan hebben we nog één plaatje zo meteen. Dat is Mojo en Lady. Hear me tonight. Ja, dat is ook fantastisch. Daar gaan we ermee uit. En dan straks in uur 2, dan wordt het nog gezellig. Want dan heb ik nog de aandachtsplaats voor je. En dan stuur ik je naar het concert van je favoriete artiest. Misschien dat er nog kaartjes beschikbaar zijn. Dat gaan we dan straks op het gemakje even doornemen. En Dennis Danskwartier mag natuurlijk niet ontbreken. Dus het wordt nog één groot feest tot de klok van 10. Zorg dat je erbij bent, want dit wil je niet missen. Het blijft toch een beetje zo, die pre-party van je weekend. Hè. Het is toch wel een beetje wat het is. Nou ja, goed. Dus dat is allemaal zometeen. Na Mojo en na het landelijke nieuws van 9 uur. Waar het misschien gaat over Overrasselt. Of waar het misschien gaat over de andere problemen in de wereld. Dus ik spreek je heel graag tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en de mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Kortom, Korevaar.
9: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond. Het is vandaag donderdag 3 september 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis. Dat je luistert. Dit is de klok van 10. Kornkor of haar jaargang 7. Nummertje 334. Ken je dat als je te lang op een stoel zit, dat je dan eigenlijk niet zo goed weet meer hoe je moet gaan zitten? Gelukkig hebben we daar in de studio een trucje voor. Ja, daar zie je nu vrij weinig van, maar ik moet nu gaan staan. Want anders dan kom ik niet meer bij de microfoon. Dan moet even dat ding omhoog, dan gaan we even staan het komende uur. We hebben toch Dennis Danskwartier nog aan het einde van, van dit uur, dus dat komt wel goed uit ook. Huppatee, en we staan. Nou, is dat even gezellig. Hoor je het, klinkt meteen met... Het klinkt meteen een stuk actiever. Goed, nieuws van vandaag dan nog even. Het ging weer over, over Hasselt natuurlijk. Daar hebben we het in het eerste uur al over gehad. De coronaverhoren zijn ook nog steeds bezig. Maar daar ja, voel ik niet heel veel voor om daar nog iets over te vertellen. Eens even kijken, wat hebben we dan verder nog meer te melden? Ja, over natuurlijk dat, de aanpak van het watertekort. Het is een structureel probleem en veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen veel vertraging op. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Ja, zo ook net gehoord in het nieuws. Dat is natuurlijk wel een dingetje, die droogte. Het was wel droog, hè, afgelopen paar maanden. Kijk, als het regent, dan zijn we ook aan het klagen. Maar van die droogte hebben we toch op een gegeven moment echt wel last van gehad. Hè? Sluizen dicht en niet meer mogen sproeien, ook op sportvelden. Maar ook de boeren niet en zo. Dus ja, er zijn wel dingen waar je dan ineens een soort rekening mee moet houden. Maar er valt dus misschien wel slimmer om te gaan met al dat regenwater wat in de overige maanden van het jaar valt. Nou ja, dat is dan nog maar even... De vraag. Even kijken. Nog iets anders dan een vrachtwagen in Roermond heeft vanochtend een deel van zijn lading mest verloren. Dat is niet best. Dat gebeurde nadat de chauffeur een noodstop moest maken voor een auto die plotseling voor het verkeerslicht remde. Door de remactie werd de mest in de tank naar voren geduwd en kwam een deel van de lading via een klep op het dak naar buiten. De mest landde op de vrachtwagen en het wegdek, zo schrijft regionale omroep L1. Ook de vrachtwagenchauffeur zelf zat onder, omdat het raampje van de cabine open stond. Dat is vrij lullig. De provincie waarschuwde weggebruikers voor gladheid. Een veegwagen is ingezet om het wegdek schoon te maken en niemand raakte gewond. Je ziet inderdaad, er is een fotootje bij, ik zal hem even omschrijven. Je ziet inderdaad een vrachtwagen van origine wit. En nou ja, ik wil niet zeggen dat het is... het is een beetje zwartig, een beetje grijzig door het witte van de vrachtwagen zelf. Maar je ziet wel dat het goed vies is en dat het niet hoort inderdaad. Ja, alsof hij door de modder heeft gereden of zo. Maar gewoon al 6 weken ook niet schoongemaakt. Dat is wel heftig hoor. Ja, en dan net de pech dat je dan inderdaad je raampje open hebt. Nou, dan zal je toch even raar opkijken als je ineens helemaal onder de ellende zit. Dat is toch ook niet... lijkt me ook niet prettig hoor, per se. Nee. Nou ja, dat is er gebeurd in de wereld, of in de landen. Eens even kijken, wat hebben we? Ja, we hebben verder heel weinig, vrij weinig te melden. Ja, het einde van Ongehoord Nederland is misschien nabij, hè? De omroep Ongehoord Nederland. Het is binnen een paar dagen dat duidelijk wordt of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Minister Letsert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze het besluit openbaar. Het is... Ja... Het heeft volgens mij... Ja, het had allemaal ook... even kijken hoor, het had allemaal te maken met een Hitler-video... Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media in een brief aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonde toen nog ON-hoofdredacteur Joost Niemuller het gezicht van de omroep Raisa Blommestein. Eind juli begrip voor de uitspraken van Hitler over de zogenoemde gevaren van globalisme. Hierbij werd een fragment getoond waarin Juden werd geroepen. Dus dat is niet heel best. Dat is niet heel chic ook, hè? Nee, dat is niet heel chic ook. Dus dat moeten we sowieso niet meer doen. Maar je bent wel een omroep in het publieke bestel. Dus dat moet je dan toch wel een beetje mee om kunnen gaan misschien ook. En dan blijkt hier misschien uit, zeg ik heel voorzichtig, dat deze omroep daar niet voor geschikt is. Dat zou zomaar kunnen, maar ligt natuurlijk al langer onder vuur, deze omroep, Ongehoord Nederland. Het is toch ook wel een beetje gekkig. Ja, en misschien is het ook wel gewoon zo dat we te veel omroepen hebben bij de NPO. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Maar ze willen allemaal een beetje zendtijd. Je hebt er nu steeds meer. Ik zou toch...
Ja, misschien moet je dat toch ook anders gaan doen. Hoe? Geen idee. Ik heb er geen verstand van. Ik hoef daar uiteindelijk geen beslissing over te maken. Gelukkig niet zeggen, want dat zou het zijn. Maar het is wel dat ik denk, ja, zo'n omroep als Ongehoord Nederland, dat moet ook niet zomaar kunnen, zou ik willen zeggen. Dus dat is, nee, dat is onhandig allemaal. Goed, dan is het bijna 20:15. Zometeen om 20:15 de aandachtsplaat. Ik vind het ook, dat is ook wel een leuk plaatje. Dat is gewoon een gezellig, vrolijk plaatje. En ik ga je straks vertellen welk plaatje dat dan is. Maar eerst deze Matchbox 20 en Put Your Hands Up. Maakt het 12:09 nu. Ik zeg een hele goede avond.

0: Zo, nou, 9:15 precies. Het is weer gelukt, hè. You're the Matchbox 20 en Put Your Hands Up. Nu 9:15, tijd van de Anusplaat. De Anusplaat, het is het plaatje van wat ik vind dat hij in je playlist moet staan.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar.
0: Ja, maar deze week echt wel een leuk plaatje hoor, namelijk van Katie Bazer en Let's Talk. Het is ook wel weer een plaatje waarvan je denkt, oh, hey, die ken ik. Nou ja, ik zou zeggen, luister en hoor er zelf. Let's

Chris Brown en Fine By Me. En daarvoor hoorde je de Adelsplaat. De Adelsplaat is het plaatje waarvan ik vind dat hij in je playlist moet staan. Je hoort de nieuwe Katie Baser en Let's Talk. Ja. Ja. Lekker plaatje is dat hoor. Ik kwam hem een tijdje terug tegen, een paar weken terug, kwam ik hem tegen op TikTok. En toen dacht ik ineens, hé, wat is dat eigenlijk voor lekker plaatje? Bleek dat hij al uit was. Dus snel opgeslagen natuurlijk. Je weet hoe het gaat. Zo gaat dat, hè. Ja, het is 9:59. En zometeen dan gaan we je eens even meenemen in de concertagenda voor het komende weekend. In de Krimpenerwaard zijn natuurlijk ook allerlei evenementjes te beleven weer komend weekend. Bijvoorbeeld in Schoonhoven City Beach. Op het terrein van het zwembad aan de dijk. Dus dat is natuurlijk ook allemaal weer gezellig. En er staat dus nog veel meer te gebeuren. Dat zometeen. Maar ik wilde je toch vast even melden dat James Blunt ook weer gaat optreden. In de Ziggo Dome in Amsterdam gaat gebeuren op 20 februari volgend jaar. Het optreden is onderdeel van een Europese tournee rond zijn nieuwe album Airplane Mode. Dat op 6 november verschijnt. En, jawel, niet de minste, Frans Bauer. Die geeft volgend jaar 2 concerten in Rotterdam Ahoy. Met de optredens op 9 en 10 april viert hij zijn 40-jarig artiestenjubileum. De concerten krijgen de titel 40 jaar samen met jou. Nou, dat is natuurlijk top. Dat is natuurlijk top. Ja, nou, dat is toch gezellig. Dus dat zat er allemaal volgend jaar nog te gebeuren. In februari en april dus. En zometeen gaan we je eens even meenemen in komend weekend. Ik roep de hele avond al Roxy Dekker. Roxy Dekker, toch even kijken wanneer die dan nu... even kijken hoor. Wat gebeurt er nou? Ja, ik hoorde even een flinke dreun. En ik weet nou niet of het onweer was of dat het een motor is. Het klinkt als een motor, denk ik. Ja, of een auto met een zware aanpak. Nou ja, goed. Even kijken. Ja hoor, in de Ziggo Dome. Vanavond, morgen en 5 september 2 keer. Zaterdag om 3:30 en om 8:00. Er is nog... ja, dat zal wel helemaal rampenstampens uitverkocht zijn. Maar het is in ieder geval aan het gebeuren. 21 jaar is, hè? Geboren op 12 januari 2005. Ja, het is ongekend. Ongekend. Nou, dan weet je dat ook weer. Straks meer. Dan wilde ik nog heel even iets anders zeggen. Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon tijd voor nieuwe muziek. Want anders dan denk ik dat we misschien zelfs weer in de knoei gaan knomen met de tijd en zo. Ah, wil je ook niet? Wil je ook niet? Nee, wil je ook niet. Tijd voor nieuwe muziek dan weer. Na het uitbrengen van Need Your Love in april van dit jaar volgt er weer een nieuwe single. Dat is natuurlijk eigenlijk wel altijd een beetje hoe het gaat, hè? Je brengt een plaatje uit, komt er een nieuw plaatje en dan weer een nieuw plaatje en dan weer een nieuw plaatje. En ga zo maar door. Pay That Toll is de nieuwe van niemand minder dan One Republic. Die hoor je nu in Kortom Korrevaar hier op Erde van Krimpenerwaard. Als ik alle schuifjes goed openzet en dan het andere schuifje dichttrek en dan nog even op een playknopje drukken. Ja hoor, komt hij aan.

Galaxy Tour. En de Golden Age. Godsamme, piek nou op gewoon. Zondertussen denkt, goh, wat hoor ik? Ik denk dat er hier een nest met muggen zit of zo in de studio. Ik heb er echt al drie gehad onder mijn muis. Doelbewust, zeker. Zeker. Maar ondertussen zit ik ook niet op te letten, merk ik. Dus dat is ook even onhandig. Geeft allemaal verder niet. Kleinigheidje. Heb je al gauw. Daarvoor hoorde je nog Jay Sean en Lil Wayne en Down. Ook alweer uit de vervlogen tijden, zou ik willen zeggen. Maar dat is allemaal voor. Dat was allemaal dat. Heel even snel even kijken. Want dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dit moet starten om zo laat. Dan zie ik in ieder geval dat we nog ruim de tijd hebben. Dus dat is in principe goed. Dit zijn even de huishoudelijke mededelingen die ik dan tussendoor. Ik zou je ook heel erg naar het concert sturen van je favoriete artiest, maar ik ben zomaar bang dat dat in de eerste week al niet gaat lukken. Vanwege tijdtekort. En dat zou toch wel even jammer zijn, moet ik zeggen. Dit gaat niet goed, hè? Ik weet niet wat we aan het doen zijn. Regent het nou? Het klinkt heel erg alsof het regent. Daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Niet dat ik met de fiets ben per se, hoor, maar het is toch vervelend als... Het is toch vervelend als het regent. Even kijken. Volgens mij. We hebben nog tijd. Joh, tijd zat. Tijd zat zelfs. Hey, dat is even lekker. Ga nou van mijn beeldscherm. Die gekke mug die zit nou weer op mijn beeldscherm. Ja, daar kan ik niet tegen aanslaan. Dat wordt ingewikkeld. Laat dan maar zitten. Even kijken. Ja, want de concertagenda, daar zou ik je naartoe sturen. Bijvoorbeeld is Davina Michel. Dat is vanavond. Nee, daar ga je helaas niet meer, ga je niet meer naartoe kunnen. Nilsson, die staat in het Summer Park. Staat op het festival Summer Park Sessions in Velzen Zuid. Morgen. Heel leuk. Anouk staat op Beatstad Den Haag. In Den Haag, ja, zeker. En de Black Keys, die staan morgenavond in de AFAS Live in Amsterdam. Dus dat is ook leuk. Even kijken, Cloud, die staan nog in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Treasure staat nog in op Bernisse Pop. En Frenna, die staat op 5 september in het verzin een normale naam voor je festival. Hula Baloo Festival in Amsterdam. Gebeurt allemaal komende zaterdag. En even kijken. Er zullen nog bekende namen ertussen staan. Nee, geen idee. Ik heb hier misschien niet helemaal over nagedacht. Het is een probeersel, hè. Davina Michel staat nog in Os. Ook komende zaterdag. Tijdens Muse Missen. Heel leuk. Hala Baloo Festival staat ook S10 komende zaterdag. Antoon staat daar ook. En op Future Village in Amersfoort is Maan te vinden. Dus dat is allemaal wel gezellig. Er is wel veel te doen. Er is veel te doen, gek. De Black Keys staan ook komende zaterdag nog in de AFAS. Die hebben gewoon lekker 2 showtjes. Dat is top. En Sommieu, ook op dat Hallo dingetje festival in Amsterdam, maar dan op zondag. Daniel Caesar, die staat in de Ziggo Dome in Amsterdam, ook komende zondag. Nou, dan kom je weekend toch wel door als je daar nog kaartjes voor wil of denkt te kopen. Tot zover. Dit was ook vrij kut, hè? Daar kunnen we wel algemeen over eens zijn, denk ik. Ik had dit voor toch even anders moeten doen. Denk ik zomaar. Weet je wat ik vrij vervelend vind? Is dat het dan regent nu. Dat vind ik toch wel... Hoor ik dat dan goed? Ja, ik hoor het goed. Ja, het is aan het regenen in Begambacht. Weet je wat ik ook kut vind? Laat ik dan even zeggen wat ik allemaal kut vind. Dat het al donker is. 9:15 werd het donker, hè? Ik weet niet of we het door hadden, maar 9:15 werd het donker. Het is begin september, ik snap het allemaal. Maar dat is vrij vervelend te noemen, toch? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik gewoon. Plaatje dan maar. Ja, ik heb het verder ook niet bedacht. Zack Abel bijvoorbeeld, die heb ik nog voor je klaarstaan. Dat is dan tot daar aan toe. Laat ik maar doen. Ja. Het wordt anders niet beter. Had ik al gezegd dat het Zack Abel was? En Love Song. Turn into waves and come back again over your head.

En daarom wil ik eigenlijk van het fenomeen de plaat van de Nederlandse bodem af. Omdat dit ook gewoon af en toe lekker is om gewoon willekeurig in het programma gewoon een ouderwets plaatje van de Nederlandse bodem te kunnen draaien. Dus is fijn. Guus Meeuwis. En het is een nacht. Nou, het is inderdaad nacht. Tenminste, het is avond, 9:45. Maar het lijkt nacht, want het is donker. Om 9:45. En dat was een paar weken geleden nog echt anders. Kunnen we nog even terug naar die tijd anders? Dat we gaan nog even een paar weken terugspoelen en dat het dan gewoon... Alleen maar puur even voor het feit dat het... Dat het licht is op dit moment. Hè. Verder mag het van mij blijven zoals het is hoor. Daar gaat het verder niet over. Maar ik bedoel, gewoon de weet dat het nog licht is om 9:45. Dat is toch lekker. Dan doe je net even iets fanatieker, iets lekkerder de voetje van de vloer rond de klok van 9:45. Hè? Want dat is waar we aan staan. Dance, dance, dier. Jawel, komt eraan. Gezellig. Daar gaat het ook verder niet over. Maar we moeten wel beginnen. Dan nog wel even wat huishoudelijke mededelingen. We moeten er eerst even kijken of de techniek het even toestaat. Want ik had misschien weer te veel plaatjes willen draaien vanavond. Dat geeft ook allemaal verder niet. Hè? Die bewaren we gewoon voor volgende week. Maar we moeten wel even kijken of dit het doet. Ja hoor, ja, dit doet het. En deze. Nou, gaan we dan.

Klein rustmomentje inbouwen. Je hoorde net Avicii en Silhouettes. Oliver Heldens nu met Chantal Bukovina.

Zo. Tot zover Dennis Dennis Kwartier. Je hoorde in de chronologische volgorde Avicii, Silhouettes, Oliver Helden samen met Chantel en Bukovina, DJ Porty, Miso Hordy en Vertel. And Together We Grow. Tot zover deze Kortom Korrelvaar van donderdag 3 september 2026. Voor ons zit het er weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen de Waard. Wat mij betreft de groeten en heel graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio. Met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond, fijn dat u ook deze week weer bent afgestemd op RTV Kippenwaard om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Rond op de Radio. Het eerste nummer van vanavond was 4 plus 20 van de langspeler Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young uit 1970. En op de andere plaatsspeler heb ik inmiddels Glad All Over van de Dave Clark 5 klaarstaan, een hit van de groep uit 1960.

Dat waren Dave D. Dozy, Biggie, Mick en Titch met Time to Take Off uit 1968. En we gaan verder met Deep Purple en een nummer van de langspeler Machine Head uit 1971. Getiteld Maybe I'm a Leo.

Tonight I'm Coming Through the Border, een nummer van de Doobie Brothers, uitgebracht in 1989. En we gaan verder met Country Joe and the Fish, met rock and soul music, live opgenomen tijdens het Woodstock Festival in 1970.

En van de Eagles met een live uitvoering van Hotel California gaan we door met de Electric Light Orchestra en Evil Woman, een nummer van de langspeler Face the Music uit 1975.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder. Rond Oudekerk aan Wijssel staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

En dan vanaf 2 uur 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die wat van?
1: Regio Info.
2: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

hands up.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 8:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl. Tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.